0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
12: The Weekend Show.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
12: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zend, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland.

0: Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Laat God Radio niet stilvallen.
1: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: praise you. We praise you, we praise you.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op Samen Christen.

0: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Counting down.
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl. Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Are you glad you've been rescued from your sins today? Hallelujah! Let's celebrate our salvation. Let's say it!

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Holy, holy.
12: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
13: From Amsterdam to London, Lotto, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
13: Jesus Christ.
10: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst

trouw blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Ontmoet.

0: goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
2: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik ben jullie host, Johan Toet. Ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. Dat je getuige mocht zijn. Dat je een licht mocht zijn. Dat je een verschil mocht maken. Ik bedoel, hoe mooi is het dat we getuigen mogen zijn van Koning Jezus? Ik bedoel, wie kan dat zeggen? Alleen zij die hem kennen kunnen zeggen, hey, ik ken Jezus en ik wil wat over hem delen. Weet je, hoe mooi is het om een getuige te zijn in wat we doen en wat we zeggen. En ga zo maar door. Het is gewoon de allerhoogste eer die er is. Ik hoop dat je een bovennatuurlijke week hebt mogen wandelen, waarin je machtige dingen hebt zien gebeuren door jouw handen. Weet je, want je bent een tempel van de Heilige Geest en God wil gewoon machtig door je heen werken. Halleluja. Ik ben zelf absurd gezegend gewoon door het feit dat ik een kind ben van God. Ik ben absurd gezegend door de wetenschap, de geloofszekerheid die ik heb, dat Hij onze verlosser is. En dat hij...

0: Hey, het werk dat hij in ons begonnen is zal voltooid tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Tot op de dag van het oordeel. Tot op de dag dat we opgenomen worden in de hemel. Totdat de dag komt waarin staat dat wij opgeschreven zijn aan het boek des levens en de eeuwigheid van de Vader ingaan. Dat we de vreugde van de Vader ingaan. Halleluja. Ik had laatst met mijn zwager had ik een gesprek en we hadden het. Hij is dan ongelovig, nog steeds ongelovig, maar dat gaat wel goed komen in de naam van Jezus. Maar we hadden het over allemaal wereldse zaken. Van hoe de toestand van de wereld was. En ook de mensen in de wereld zien dat het niet goed gaat met de wereld. En zien ook dezelfde dingen vaak die wij christenen wel zien. Want we denken wel dat iedereen het accepteert. Maar er zijn heel veel mensen die zoiets hebben. Maar dat gaat helemaal nergens meer over. En over gender dingen. En over wat van je kinderen geleerd wordt op school. En ga zo maar door. Het hele reutemeteut, de politiek en al die dingen meer. Dus ik zei tegen hem. Brenda en ik hebben gewoon de zegen dat het maakt helemaal niet uit hoe de toestand van de wereld is. En we vinden het niet leuk en we zien het, we begrijpen het. Het staat ook in de Bijbel. De Bijbel laat ons dit zien. Dus het is niks nieuws onder de zon. Maar uiteindelijk, voor ons, maakt het niks uit. Omdat wij hebben de geloofszekerheid. Dat kom ik om. Dan ben ik direct bij de Here. En anders komt Jezus terug. En dan gaan we 1000 jaar met hem regeren in het vrederijk. Weet je, dus... En komt hij ons halen. Dus linksom of rechtsom, ons einde is gewoon goed. Het maakt niet uit. Wij hebben de wereld overwonnen, want Jezus heeft de wereld overwonnen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus dood, waar is uw prikkel? En weet je, wij hoeven ons geen zorgen te maken over de dingen die spelen in de wereld. Want wij zijn nog wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van de wereld. En op die manier kon ik getuigen van koning Jezus aan mijn zwager. En die had zoiets van, ja, dat kan ik niet zeggen. Nee, klopt. Maar als je Jezus hebt, kan je het wel zeggen. Dus weet je, wat houd je nog tegen? Amen. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat je een goede week hebt gehad. En we gaan natuurlijk naar een nieuwe les van de serie One Basics. En ik wil heel kort even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heren. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel, Vader, dat u de woorden die vandaag gedeeld worden, als in lijn zijn met uw woord. En als het uw woord is, dat bekrachtigd wordt door de Heilige Geest en in hun harten vrucht mag gaan dragen. Dat het tot leven komt, dat het een rema wordt in hun hart, Vader. Laat dit uw les zijn. Ik geef het in uw handen en ik loof en prijs uw machtige naam. In de naam van Jezus. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over wil gaan hebben is les 10. Daar zitten we inmiddels alweer in. En het thema is een heel controversieel thema. In sommige kerken wordt er helemaal niet over gesproken, omdat ze niet willen dat mensen aanstoot nemen. En in andere kerken wordt er heel veel over gesproken, maar dan op een manier waarop de mensen zich veroordeeld voelen. Allebei de dingen zijn niet oké. Want je moet hier gewoon over kunnen praten, maar dan wel op de juiste manier. En mensen moeten begrijpen hoe het zit, want het is heel erg belangrijk, omdat het namelijk bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het niet doen. En bepaalde dingen in ons leven tot stand brengt wanneer we het wel doen. En dat is belangrijk om te weten, maar het is ook belangrijk om te weten hoe God daar dan naar kijkt. Nou, waar ga ik het met jullie over hebben? Ik ga het met jullie hebben over zonde. En zonde is gewoon een lastig onderwerp voor mensen, omdat ze bij zonde altijd meteen denken aan straf. Of ik heb het niet goed gedaan, of weet ik veel wat. Maar laten we gewoon even kijken naar het begin. Hoe is dit nou allemaal tot stand gekomen? Toen wij nog niet in Christus waren, toen wij nog niet wederom geboren waren, hadden wij van nature een zonde natuur. En wij werden geboren op een natuurlijke manier uit bloed, vlees en de wil van de man. Johannes 1 vers 12 zegt dat hij hen de macht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Toen wij geboren werden in deze wereld, werden wij geboren uit een vergankelijk zaad. En werden wij geboren uit Adam en Eva. Wij werden geboren in de duisternis. En we werden geboren met een geest die alleen maar dood voortbracht. En geen leven voortbracht. Het was een zondenatuur waarmee we geboren werden. En vanwege het feit dat we geboren werden met een zondenatuur, omdat we geboren worden in een gevallen staat. En eigenlijk, hoe hard het ook klinkt, we vanaf het moment dat we het levenslicht zien op deze aarde, we rechtstreeks op de hel afgaan. Tenzij Jezus er een stokje voor steekt. En dat doet hij. En daarom is hij ook een struikelblok. Want sommige mensen willen niet dat er een stokje voor gestoken wordt. Die willen gewoon die weg blijven gaan. En breed is de weg en wijd is de poort die naar het verderf leidt. En er zullen velen zijn die daardoor naar binnen gaan. Maar in ieder geval is het zo dat Jezus is gekomen om dat te voorkomen. Maar als jij niet wil dat het voorkomen wordt, ga je gewoon recht op de hel af. En het is keihard om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Jezus heeft een leven voor ons en dat in overvloed. En hij heeft hartstikke mooie dingen voor ons voorbereid. En hij heeft een geweldig leven. Een leven vol liefde en blijdschap en vrede. En genade. En gewoon alleen maar goede dingen. Dus waarom zou je dat niet willen? Tenminste, zo kijk ik ernaar. Waarom zou je dat nou niet willen, zeg maar? Waarom wil je eigenwijs zijn? Anyway, we worden geboren met een zondige natuur. En daardoor leven we natuurlijk in zonde dan. En dus jij handelt naar jouw natuur. Dat is in feite wat er gebeurt. Dat wanneer jij zondigt, je handelt eigenlijk gewoon naar je natuur. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je kunt er niets aan doen. Je kunt er niets aan doen dat je zondigt, omdat het jouw natuur is om te zondigen. Ik bedoel, als je tegen een hond zegt, niet blaffen, dan blaft hij gewoon, want het is zijn natuur om te blaffen. Ik bedoel, zeg maar tegen een hond, hey, kappen met blaffen. En dan kijkt hij aan van, wat moet je nou? Ik ben gewoon een hond en ik blaf gewoon. Weet je, ik bedoel, met een kat, als je zegt niet miauwen, dan miauwt hij, want het is zijn natuur om te miauwen. En zo kan ik nog wel 100 voorbeelden nemen. Dus als je tegen een zondaar zegt, niet zondigen, dan zondigt hij toch, want het is gewoon zijn natuur om te zondigen. Nou, ik ben het met je eens dat sommige mensen extreem de duisternis induiken en gewoon zich helemaal onderdompelen aan hun vlees en gewoon extreem in zonde leven. Maar ieder mens die op deze wereld geboren wordt, leeft in zonde, ook al is het misschien aan de buitenkant niet zo heel erg te zien. Er staat in de Bijbel dat niemand rechtvaardig is en dat niemand vrij van zonden is. Niemand. Iedereen heeft gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Dus dat wil zeggen, dat maakt niet uit of iemand nou heel extreem in zonde leeft, waarbij het dus heel duidelijk zichtbaar is van, die leeft echt in zonde. Of iemand waarvan je het niet ziet, maar geloof me, allemaal hebben we gezondigd, tenminste de heerlijkheid van God. Het is iets wat in de mens zit, hè, dus waar die mee geboren wordt. In Romeinen 7 vers 14, en ik ga lezen tot en met vers 17, staat geschreven, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Hè, bloed, vlees en de wil van de man, hè, zonde natuur. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, dat doorzie ik niet. Dat komt omdat je bent in de duisternis. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dat komt, je bent een slaaf van de God van deze wereld, je bent een slaaf van de zonde. Oké, en als ik doe wat ik niet wil, dan val ik de wet bij dat zij goed is. Immers, de wet bracht de zonde in ons naar boven, opdat wij zouden weten dat wij uitermate zondig zouden zijn. Dus in feite, dat is weer een andere les, maar de wet, wat die deed, die versterkte de zonde in ons. Zonder wet wisten we niet wat zonde was en was er dus ook geen overtreding. Maar op het moment dat je de wet krijgt en ze mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Als je dat doet, gebeurt er dit. En als je dit doet, gebeurt er dat. Op dat moment, dan kun jij in één keer, wordt in één keer dat wat in jou is en wat je al die tijd al deed, bleek in één keer zonde te zijn. Waarvan jij niet wist dat het zonde was, want de wet kwam. Voor de wet was er geen zonde. Tenminste, was er geen overtreding. Er was wel zonde, maar er was geen overtreding. Maar nu in de wet is het zo dat wanneer je dan een overtreding begaat, je ook weet dat je de overtreding hebt begaan, want je hebt de wet gekregen om te horen wat je wel en wat je niet mag doen. En in één keer ontdek je bij jezelf, wow, wacht eens eventjes. Weet je? En dan merk je in één keer van, ik ben uitermate zondig. Nou, Romeinen 7 vers 13 zegt, nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dus onthoud dat even hier zo. Ik ben het niet die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont, het is jouw natuur. Paulus zegt, het is de zonde die in ons woont, die maakt dat we zondigen, zelfs als we het niet zouden willen. Want we zijn slaven en hebben geen macht om nee te zeggen. Jij als zondaar met een zonde natuur hebt geen macht om nee te zeggen tegen zonde. Het is sterker dan jou, jij bent zijn slaaf. Jij bent een kind van de ongehoorzaamheid. En dat is gewoon jouw staat voor Jezus. Voordat je Jezus hebt als Heer en Verlosser. Het is dus voor een zondaar is het onmogelijk om niet te zondigen. Er is geen mens op de wereld die nog nooit heeft gezondigd of die in eigen kracht zonde het hoofd kon bieden. Romeinen 3 vers 20, zoals ik net al zei, niemand is vrij van zonde. Dus het is onmogelijk om niet te zondigen. Er is niemand die nog nooit heeft gezondigd. Ieder mens heeft gezondigd. De paus, de president, je vader, jij, ik, iedereen heeft gezondigd. Niemand is vrij van zonde. Waarom is niemand vrij van zonde? Vanwege die zondenatuur. Het is waarmee je besmet bent vanaf de dag dat je op deze aarde wordt geboren. Het is wie jij bent. Het is jouw identiteit. Jouw identiteit is zondaar. Zonder Jezus in je leven. Nou, dat vinden we natuurlijk niet fijn om te horen, maar het is wel de realiteit. Het is wel de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Nou, dit is nooit wat God gewild heeft. Want God wil niet dat de enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het is niet wat God gewild heeft. En daarom geeft hij ons ook een uitweg. Hij geeft ons een uitweg en die uitweg is Christus. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is dus de weg naar het leven. Dus uit de dood naar het leven. Daar is hij de weg van. En die uitweg hebben we ook genomen als het goed is. En als jij die uitweg nog niet genomen hebt, dan wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent en wat je situatie ook is, weet je, neem Jezus aan als Heer en Verlosser. Weet je. Laat hem toe in je leven. Geef jezelf aan hem, bekeer je. Want ik kan je één ding zeggen. Met hem heb je op zeker de overwinning. Maar zonder hem ben je op zeker verslagen. En de Satan zal komen om je te roven, te slachten en verloren te laten gaan. En hij gaat rond zijn brullende leeuw om jou te kunnen verslinden. Dus weet je, kies gewoon voor koning Jezus. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, is er voor jou iets wezenlijk veranderd. En jij wordt door jouw dood en jouw opstanding in Christus, dan ben jij in feite gestorven aan die oude zondige mens. En omdat je gestorven bent aan die oude zondige mens, op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, ben je ook niet meer verplicht om te leven naar die oude mens. En want die oude mens is dood. Die is gewoon mors dood. Nou, we moeten ook hier weer gaan kijken naar wat zegt het woord daar dan over. In Romeinen 7 vers 1 tot en met 6 staat geschreven, of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Wij zijn gebonden aan de wet en wij zijn gebonden aan de zonde zolang wij leven. Nou, als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Met andere woorden, wanneer wij sterven met Christus, worden wij ontslagen van de wet en komen daarmee vrij van de macht van de zonde. Nou, dan gaat hij verder. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Hè? Dan heeft ze dus de wet overtreden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, zegt Paulus, bent u ook, jij dus en ik, door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Zie je, wij worden de bruid van Christus. Wij staan met hem op en wij behoren aan hem toe, want hij heeft ons gekocht met zijn kostbare bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Wij zijn nu zijn bezit. Of weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet meer van uzelf, u bent immers duur gekocht. Jij behoort nu toe aan de levende God. Dus niet meer aan de wet. Wij behoren nu toe aan de genade, want Jezus staat voor de genade. Nou, want toen wij in het vlees waren, gaat hij weer verder. Toen wij in het vlees waren, en ik lees nog steeds uit Romeinen 7, 1 tot en met 6. Toen wij in het vlees waren, dus onbekeerd en slaaf van de God van deze wereld, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu, en dit is altijd zo mooi, als dat er staat. Maar nu, dat betekent nu, op dit moment, zijn wij ontslagen van de wet. Zijn wij gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest zouden dienen en niet in oudheid van letter. Wij zitten niet meer vast aan de wet. We zijn niet meer gebonden aan de wet. En daardoor dus ook niet meer onder de vloek van de wet. Want wij zijn nu gestorven en ontslagen van de wet. En daarom zijn we nu dood voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. Romeinen 6 vers 6 tot en met 7 zegt, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus ons lichaam van de zonde is teniet gedaan en we hoeven niet meer als slaaf de zonde te dienen. Dat is toch geweldig? Toen jij ja zei tegen koning Jezus, toen kwam de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou en hij rukte die zondenatuur uit jou weg. En zijn opstandingskracht bewerkte in jou een nieuwe natuur, een nieuwe geest, die identiek is aan die van Christus. Die nieuwe mens die één is met Christus. Dat is wat er gebeurde op het moment dat jij Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Efeze 1 vers 19 en 20 zegt, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan ons die geloven. En als jij gelooft, is dat die alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die hij overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in hemelse gewesten. Wij zijn door precies diezelfde opstandingskracht, dezelfde opstandingskracht die Christus opwekte uit de dood, zijn ook wij nu opgewekt uit de dood. Zijn wij opgewekt uit de duisternis, zijn we opgewekt uit het licht, zijn we opgewekt vanuit de slavernij naar het zoonschap. Het maakte ons vrij van de wet en het maakte ons vrij van de macht van de zonde. De slavernij was in één klap, boom, voorbij. In één klap over. Die oude mens is zo dood als dood kan zijn. Die is zo dood als een pier. Die is zo dood als een pier. Als jij in de spiegel kijkt, dan moet je niet meer denken van, ik ben nog steeds dezelfde. Nee, die oude mens die jij was, is dood. Die is begraven. En er is een nieuwe mens opgestaan met jou in Christus Jezus. Een nieuwe mens die identiek is aan zijn natuur. Identiek is aan zijn natuur. Efeze 4 vers 22 zegt dat u wat betreft de vroegere levenswandel uw oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jij bent rechtvaardig en heilig in jouw nieuwe mens. En daar kun jij je mee gaan bekleden. Die lessen gaan we ook allemaal nog behandelen. Hoe je vanuit de geest kunt leven, et cetera, et cetera. Maar het is belangrijk dat die oude mens, die kun je gewoon afleggen. Want die is dood. Die bestaat niet meer. Je hoeft niet meer uit te leven. Je hoeft daar niet meer naar te luisteren. Je hoeft daar niet meer aan te gehoorzamen. Jij bent aan niks meer verplicht om daarnaar te leven. Alleen nog maar aan koning Jezus. In Petrus 2 vers 24 staat dat wij dood voor de zonde zijn. En dat we voor de gerechtigheid kunnen leven. Wij zijn een nieuwe schepping. 2 Korinther 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Die nieuwe schepping die jij nu bent, is niet onderworpen aan zonde. Die is niet onderworpen aan de duisternis. Die is niet onderworpen aan de Satan. Die is onderworpen aan de levende God. Wij behoren nu een ander toe. Christus, onze bruidegom. Halleluja. Dat is toch fantastisch nieuws, man. We hebben nu zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. We zijn rechtvaardig voor God. Dat betekent dikaio, onschuldig. Jij bent onschuldig voor God, als had je nog nooit gezondigd. Jij bent nu heilig, puur en smetteloos. Dat is wat jij nu bent, wie jij nu bent in jouw nieuwe, wederom geboren mens. Jij bent nu geen arme zondaar meer. Efeze 2, vers 1 zegt, ook u heeft hij, dat spreekt over de Heilige Geest, met hem, dat spreekt over Christus, levend gemaakt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U, jij, ik, die dood waren door de overtreding en de zonde. Jij bent levend gemaakt door de Heilige Geest met Christus samen. Diezelfde opstandingskracht heeft jou levend gemaakt met Christus. En jij was dood door de overtreding en de zonde. Maar nu niet meer. Je was dood, maar nu leef je. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was blind, maar nu kun je zien. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Nu ben je een zoon. Je was een zondaar, maar nu ben je rechtvaardig. Halleluja. Nu ben je bent niet meer schuldig, je bent nu onschuldig. Nee, dat is powerful, man. Dat is powerful. Weet je, wij waren als slaven onderworpen aan de Satan en aan de zonde. Maar we zijn nu ontrukt aan deze tegenwoordige slechte wereld, lieve mensen. En wij zijn hemelburgers geworden. Jij bent nu een hemelburger. Ik ben nu een hemelburger. Hoe geweldig is dat? En wij hebben nu in de geest hebben wij een nieuwe natuur gekregen. En die is vrij van zonde. Vrij van zonde. Jij hebt nu de natuur gekregen van God. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Jouw oude zondenatuur. Niet alleen je zonden zijn je gewoon alleen maar vergeven. Je hele oude zondenatuur is uitgedelgd. Is compleet kapot gemaakt. Is weggerukt. Is uitgewist. Opgelost. Opgegaan in het niets. Het is er niet meer. Het is doodgemaakt. Het bestaat niet meer. Je hele zonde natuur is uitgedelgd. Het is gewoon compleet weg. En die nieuwe mens die jij nu bent in Christus, die is verzegeld door de Heilige Geest, zodat daar geen zonde meer kan binnentreden. Zodat die nieuwe, heilige, smetteloze natuur die jij nu hebt niet besmet kan worden met iets smerigs als zonde of als ziekte. In Efeze 1 vers 13 staat, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dit spreekt over jouw nieuwe natuur, jouw nieuwe mens, die is nu verzegeld met de Heilige Geest. Zonde kan niet meer binnentreden in die nieuwe mens. Die nieuwe mens is immuun en dood voor de zonde. Immuun en dood voor de zonde. Die nieuwe mens, hè, dus, want jij bent nu uit geest geboren. Je bent, in de geest ben jij uit God geboren. En jij kan niet zondigen met die nieuwe mens. Weet je, en excuus. Die nieuwe mens, die denkt niet eens aan zonde. Die nieuwe mens, die wil niet zondigen. Die nieuwe mens kan niet zondigen. Die is volmaakt geworden in Christus Jezus, Colossenzen 2 vers 10. Die nieuwe mens is geboren uit een onvergankelijk zaad. onvergankelijk zaad. We werden eerst geboren uit een vergankelijk zaad. Bloed, vlees en de wil van de man. Natuurlijke vleeselijke kinderen uit een vergankelijk zaad. Maar nu staat er in 1 Petrus 1 vers 23... u die opnieuw geboren bent. Opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad... door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Jij gelooft in het woord van God. Jij gelooft in het, je beleed het met je mond. Je gelooft in het in je hart, je beleed het met je mond. En dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God... het levende, blijvende woord van God... dat heeft jou doen geboren worden uit een onvergankelijk zaad. Uit God. God is onvergankelijk en jij bent nu uit zijn zaad geboren... dus jij bent ook onvergankelijk geworden. Dat is powerful, man. Powerful. Wij zijn geboren uit God. En dat onvergankelijke zaad, die nieuwe mens die wij nu zijn... die kan niet zondigen. Kan niet zondigen. In 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is... doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat spreekt over het onvergankelijke zaad. Zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen... omdat hij uit God geboren is. Omdat hij, die nieuwe mens, uit God geboren is. Dit is een fantastische en krachtige waarheid... en het is ongelooflijk mooi om dit te leren begrijpen. Jouw nieuwe mens kan niet zondigen, lieve mensen. Die is dood voor de zonde. Dat wil zeggen dat zonde heeft nul invloed op die nieuwe mens. Nou, en daar gaat dus van alles mis. Omdat deze bijbeltekst dus helemaal uit zijn verband getrokken wordt. In deze bijbeltekst staat dus dat van ieder die uit God geboren is... doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem... en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dus als mensen dan een zonde begaan... dan wordt er gezegd, nou, dan ben je niet uit God geboren. Dan moet je je bekeren, moet je Jezus aannemen, je zonde beleiden... en moet je opnieuw geboren worden. Opnieuw, opnieuw, nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw... en nog een keer opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden. Want geloof me, je zult fouten blijven maken. Je zult op je smoel blijven gaan. En dus gebruiken ze deze tekst om jou te veroordelen. Zeggen van nee, ja, als je uit God geboren bent, dan kan je niet zondigen. Nou, oké. Dan moet hij ook maar opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw geboren worden... die deze tekst, met deze tekst om je oren slaat. Want dit is helemaal niet waar dit over gaat. Dit is niet waar het over gaat. Dit gaat over jouw nieuwe mens. Jouw nieuwe mens. Iedereen die uit God geboren is. Wat is er uit God geboren? Jouw nieuwe mens is uit God geboren. Jouw geestelijke natuur, jouw natuur, jouw geest is nu uit God geboren. Jouw geest. Niet jouw vlees, niet jouw ziel. Jouw geest is nu uit God geboren. En die kan niet zondigen. Omdat die uit God geboren is. En God kan niet zondigen. God kan niet zondigen. Het staat nergens in de Bijbel en de Heer zondigt er tegen zichzelf. God kan niet zondigen. En jij ook niet, want jij hebt zijn natuur gekregen. Zoals hij is, ben ook jij in deze wereld. Wij hebben nu de natuur van God, we zijn nu een nieuwe schepping. In onze wederom geboren geest. Nou, heel veel mensen die denken dus gewoon van... ja, weet je, je mag nooit geen fouten meer maken. Nou, het is niet gezond om fouten te maken. En daar probeer ik ook nog wel op te komen. Maar de mensen hebben er moeite mee om te geloven... dat dit waar is, dat we niet meer kunnen zondigen met onze nieuwe mens. Omdat ze zeggen van ja, ik maak nog steeds fouten. Ik zondig nog steeds wel eens. Maar de nieuwsflash is dat we allemaal nog steeds fouten maken... en dat we allemaal nog wel eens zondigen. Het grote verschil zit hem hierin. Jij wilt niet meer zondigen. Het is niet meer jouw natuur om te gaan zondigen. We doen misschien nog wel eens iets wat we niet zouden moeten doen... en we zeggen nog wel eens iets wat we niet meer zouden moeten zeggen. Weet je, en op het moment dat je dat gedaan hebt... of dat je dat gedacht hebt, of dat je dat gezegd hebt... weet je, dan denk je meteen van... boe, man, dat had ik niet moeten zeggen, man. Dat had ik niet moeten doen. Dat is helemaal niet meer wie ik ben. Weet je, dit is helemaal niet meer hoe ik wil zijn. En ene keer overtuigt jouw geweten je ervan... van nee, dit is niet oké, dit is gewoon niet wie jij bent. Weet je, en dan bekeer je je van en je gaat weer verder. Je wilt in jouw hart niet meer de dingen doen... waarvan je weet dat ze eigenlijk niet meer bij je horen. Weet je, jij wordt 's morgens niet vrolijk wakker, zeg van zo. Ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want ik ben toch onder de genade. Nee, dat wil jij gewoon niet meer als kind van God. Dat kan ik echt met volle overtuiging zeggen. Daar ben ik gewoon 100% zeker van. Dan durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Als jij een wederom geboren kind bent van de levende God. Als jij een nieuwe schepping bent geworden, geestvervulde nieuwe schepping bent geworden. Wil jij niet meer zondigen. Want dat kan niet, omdat jouw natuur is veranderd. Maar dat betekent niet dat je nooit geen fouten meer maakt. En God ziet jouw hart. 1 Samuel 16 van 7 zegt dat de Heer het hart aanziet. Dus jij kan fouten maken. Maar als je dan een fout maakt, dan was dat niet jouw nieuwe mens die dat deed. Want jouw nieuwe mens kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Het was jouw vlees. Het was jouw ziel die luisterde naar zijn vlees. Het vlees is zwak en de geest is gewillig. Dus jij hebt ervoor gekozen om uit je vlees te leven. En vanuit je vlees heb je een fout begaan. Heb je een misstap begaan. Weet je, en heb je dus in dat opzicht heb je dus gezondigd, maar met jouw vlees. Maar niet met jouw nieuwe mens. Niet met jouw nieuwe mens. Het was jouw vlees, jouw zintuigelijke mens. Weet je, dus jij moet jouw denken gaan vernieuwen met het woord van God, waar we het over hebben gehad. Weet je, en waar we het ook in de komende lessen nog over gaan hebben. Ik ga er een specifieke les aan besteden over het vernieuwen van je denken. Maar wij moeten gaan begrijpen dat jij nu de macht hebt gekregen om nee te zeggen tegen zonde en verleiding. Jij kan nu nee zeggen tegen jouw vlees. Dat kon je niet toen je nog onder de wet was. Dat kon je niet toen je nog onder de zonde was. Maar daar ben je nu vrij van. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij hebt nu macht over de zonde. Romeinen 8 vers 12 zegt, wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Romeinen 6 vers 2 zegt, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En wij kunnen dus gewoon nee zeggen. Nou, soms lukt dat misschien niet, maar we kunnen het wel, want dat is het woord van God ons zegt. En als God dat zegt, dan is het zo, want hij is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Dus dat is gewoon belangrijk. Jij hebt nu de macht om nee te zeggen tegen zonde. En als je nee zegt tegen zonde, gebeurt helemaal niks. Vroeger wel, want je was een slaaf van de zonde, dus je kon geen nee zeggen. Maar nu ben je geen slaaf, maar nu ben je een zoon. En nu kun jij gewoon nee zeggen. Jij hebt nu de macht gekregen om nee te zeggen. Wij zijn eraan gestorven, dus we hoeven er niet meer naar te leven. That's it, done. Nou, zonde is natuurlijk slecht en dat brengt dood voort. Maar het is niet God die jou straft als je een zonde begaat in jouw vlees. Maar het zet wel de deur open voor de Satan om binnen te komen in je leven. Zonde brengt de dood voort. Weet je, gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Weet je, dus als jij je onderwerpt aan zonde, dat zegt in Romeinen 6 vers 16 staat, als u aan dat, weet u dan niet aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Jij stelt jezelf ter beschikking aan de zonde. Weet je, terwijl we dat niet meer hoeven te doen. Maar als jij dat doet, dan komt er dood voort. Ja, omdat jij zet de deur open voor de Satan. God is het niet die jou straft. Het is de Satan die dat doet. God is niet degene die jou aanpakt. En weet ik wat allemaal, het is de Satan die bij je binnenkomt, omdat jij de deur hebt opengezet. En dood is ook ziekte, is ellende, is depressie, is verdriet en armoede. En ga zo maar door. Dat komt allemaal omdat jij in zonde leeft. En jij de deur hebt opengezet door de Satan, zodat hij bij je binnen kan komen om die rotzooi tot stand te brengen. Weet je, Jacobus 1 vers 13 zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Hij verzoekt niemand, maar ieder mens wordt verzocht als het door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dus op het moment dat wij bewust in zonde gaan leven, wat ik meen dat schriftuurlijk onmogelijk is als je een opnieuw geboren kind bent van de levende God, dan wil je dat helemaal niet meer. Maar als je bewust in zonde gaat leven, ja, dan zet jij de deur open voor de boze en de gevolgen van die zonde bracht jij dan zelf in jouw leven binnen. Maar jij hebt nu de macht om nee te zeggen. Jij hebt de macht om nee te zeggen. Zonde heeft geen macht meer over jou. Jij bent dood voor de zonde. Ik zou zeggen, gebruik die macht. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer in de wereld. Wij zijn koningskinderen en wij zijn nu vrij van de zonde. Vrij van de zonde. Ik weet niet wie je bent, maar ik wil tegen je zeggen, als jij last hebt van zonde in je leven, strijd hebt, dat kan van alles zijn. Ik ga niet eens de namen ervan opnoemen, maar iedereen weet wel wat het zou kunnen zijn voor zichzelf. En je weet niet hoe je er vanaf kunt komen. Ga dan ontdekken dat jij nu de macht hebt om nee te zeggen. Ga gewoon nee zeggen. En als je nee zegt, moet jij eens kijken wat er gaat gebeuren. Hij heeft namelijk helemaal geen macht. Als zonde komt, dan, en jij gaat op je bek, ren je rechtstreeks in de armen van de Vader. Want daarmee ontneem jij de Satan de macht om je iedere keer weer te laten struikelen met precies hetzelfde. In plaats dat je wegrent bij God in schaamte en veroordeling, ren je rechtstreeks in de armen van God. En dan zeg je, Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden. Dank u wel, Vader, dat ik gewoon een nieuwe schepping ben en dat dit niet is wie ik ben. En het is klaar. Je bekeert je ervan. Je rent gelijk terug in de armen van de Vader en alles is oké. Als je dat doet, dan denkt de Satan, ja, maar dat is precies het tegenovergestelde effect van wat ik eigenlijk wil. Want ik wil dat als hij of zij in zonde valt, dat hij wegrent bij God uit schaamte en veroordeling. Dus dan heeft hij iedere keer reden om je weer te laten struikelen. Maar als je naar God toe rent, heeft hij precies het tegenovergestelde effect bereikt. En dat wil hij helemaal niet. En dan komt die zonde, komt de vervallen in je leven. De dingen waar je mee strijdt, waar je worstelt, die raak je allemaal kwijt. Ik garandeer het je. Want zo ben ik namelijk van al mijn troep afgekomen in mijn leven. God is goed. En jij bent meer dan overwinnaar. En je hebt de macht om nee te zeggen. Mijn tijd zit er weer op. Ik hoop dat jullie een geweldige les hebben gehad. En laat me wat weten via de bekende kanalen. God bless you. En we horen elkaar hopelijk volgende week weer. Hey, doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this, and I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week, I've been primarily focusing on psychology. And I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists. I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermine the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions. And therefore, the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged. And the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change. You can't be free. The Bible teaches that you can be free regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason, and the naturally should have just given up and died. And yet, there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again, and you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules, but instead it's to humble yourself, admit you've messed up, that you failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you, and you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcast who was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, "God can't forgive me for what I've done." And he didn't ask him what he had done. He just said, "God can forgive anything." And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. and he's in a terrible situation reaping what he's sown because of war crimes. And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the way they would approach it is to change the rules. Well, I'm not responsible. They deceived me. I was under their influence. You know, I was abused when I was a child, and this made me do this. And it gives you some momentary relief to think that you aren't really responsible, that you did these things because somebody else made you do it. But it also makes you the victim. If it's your environment that made you the way you are, made you do the things that you did, then your environment is in control and not you. You'll never break free from that. The best you could do is limp through life, nursing your hurts and pains and learning how to cope. But see, true Christianity, you can come to grips with the fact that you have done things wrong. Maybe you've divorced and committed adultery, and you've messed up your family and your kids and all of these other things. And yet, psychology would say, well, it was their fault. They forced me to do this. There was this happened and all of these things. Christianity just says, hey, humble yourself and say, God, forgive me. Have mercy on me, a sinner. And God will forgive you and give you so much love and peace and joy that His acceptance will more than compensate if everybody else in the world rejects you. Man, that's awesome. You know, I get a lot of criticism. I've got thousands of blogs written about me on the internet and criticizing me over things. And, you know, God made us for a relationship with Him. There is something inside of every person that wants to be loved and accepted. And it doesn't thrill me when people hate me and lie about me and say things about me. It doesn't bless me. But instead of taking the psychology's approach and hardening myself and blaming them and how dare you do this and you know, responding through bitterness and hurt and pushing back when I'm pushed, the Scripture says that when they smite you on one cheek, turn the other cheek. I don't spend any of my time trying to defend myself, trying to go back and right these situations. I don't speak against these people. You know what I've done? I've just humbled myself and I've let God love me. And God's love and acceptance for me is so great that thousands of people's hatred and rejection against me is nothing in comparison. And that's the way that I cope. And that's the way that I keep my emotions steady, is I focus on God who loves me, on friends and people who love me, instead of the people that hate me. Man, that is so simple. So see, psychology, the second thing I'm really trying to come against in psychology is that because they believe that the person is the victim, they are just the product of their environment, this was done to them, therefore they can't help the way they acted and the way they feel, then they place the blame on everybody else, on other things, genetics, environment, whatever, and they basically make that person the victim instead of the victor. You will never be a victor as long as you are sitting there thinking you are a victim. There are people today, there's entire segments, groups of society that have a victim mentality, that wear a chip on their shoulder, and they take an offense where none is intended, because they have this victim mentality. They think everybody's out to get them. And sure, I bet you that there are things in their past where people have treated them wrong and things have been done wrong. But that's no reason to go through life seeing yourself as a victim. That is wrong approach. You know, I'm going to say some things right here that'll probably get me in trouble. Please don't write me and try and straighten me out. But you know, we have a struggle going on between the black and the white. It's been going on, I guess, as long as there's been race, and there's always been contention and there's things that have been done. And in the United States, as well as other places, the blacks have been treated badly. And because of it, there is a victim mentality. You hear it all of the time talking about police brutality, how they profile the blacks and how they do these things. And I'm not saying that that doesn't exist. And if it does exist, if people are being profiled and treated badly just because of the color of their skin, that's wrong. And they ought to be disciplined. But But there are people that have a chip on their shoulder and they interpret things that aren't racist and aren't, bigoted and stuff like that. And they interpret it because they filter everything through this chip that they have on their shoulder. And let me just say this again, many of you aren't going to like this. But when I was drafted and put in Vietnam, it was during the height of the racial tension in the United States. And there was a lot of bad things that happened. We had race riots in the basic training thing that I was in. I was the only white guy that escaped in my barracks without going to the infirmary because the blacks outnumbered the whites 2-1. They took the whites out of their bunk, beat their head on the cement until the blood flowed. It clogged up the drain in the thing, and you had to slosh through blood to walk through our barracks. I mean, it was terrible. And there was a lot of bad things done by blacks towards white. And you know what? I was treated badly. There was actually the guy, we had a, I don't know what they call a quadrangle, and there was 200 people on the south side and 200 people on the north. In that same quadrangle, not my company, but the company that shared that quadrangle with us, there was a white guy who was the trainee field sergeant, and the blacks took an entrenching tool while he was asleep and beat his face in, killed him. And I mean, that was what was going on. There was bad physical things happening, and I was the recipient of it. We had a black drill instructor that treated me terrible, and he called me preacher, and he would have me stand up in front of the class. We had about 3 or 4 classes a day, plus all of the physical things. And for 8 weeks, he had me stand up every day, and he would have people stand up and talk about raping a girl, the dirtiest, rotten thing that they had ever done, and he would have me stand at attention while they just described in detail their sexual exploits and all this kind of stuff. And he says, I hate you, preacher. And he says, I love to see you blush. And he criticized me. And you know what? Some people, psychology, would say, well, you should have been hurt and depressed. You know what? The scripture says that when they persecute you, shout and leap for joy. Man, I was rejoicing. And you know what it did? It gave me an opportunity to witness to every single person in that entire company. 200 plus people heard my testimony, heard me witness. I got to pray with many of them. Some of them got born again. I looked at it as a great thing. Anyway, I share all of this to say that, you know, that as a whole, this is a generalization, but there's many blacks that have a chip on their shoulder. They have a victim mentality. They approach every time somebody criticizes them and does something, they're just sure it's because they're black. Well, I'm white, and I've had people try and kill me. I've had these race riots. I've been persecuted. I had this drill sergeant make fun of me. And he says, I love to see you blush, preacher. And he cussed me out. He cussed God out. And all of these things. I've had things happen to me. I've been the victim of other people's racial hatred and stuff like this. And you know what? I don't have a chip on my shoulder. I don't hate blacks. Some of my best friends are blacks. I don't blame everybody else for what those people did. And yet there's segments of our society today that have a victim mentality, and they're never going to be a victor until they quit being a victim. I have things happen to me. I have people that reject. I would go and sit down, and people would be sitting there eating in the mess hall. I'd go and sit down, and everyone would get up and pick up their plates and move away from me. I went 6 weeks that not a single person would talk to me. Every time they'd see me, they'd just shh, and they'd get out of the way because I stood for what they hated. And I've been rejected. I've had probably more rejection and criticism and bad things done to me by blacks than most blacks watching this program have had done to them by whites. Now, am I saying that that means that nothing bad ever happens to you? No, but I'm saying I've had bad things happen to me, and yet I'm not racist, and I'm not prejudiced, and I'm not mad at people, and I'm not doing things. I am not a victim mentality. And I know that just by virtue of the fact that I'm white, I shouldn't even have an opinion on this, and I shouldn't speak out. And there's people that'll criticize me. Don't waste your stamp. Don't waste your dime on your phone call. I'm not going to listen to it. I'm telling you the truth. Psychology places the blame for all of your problems are because of this, because you were born on the wrong side of the tracks, because you don't have enough money, because you aren't a beautiful person, because you were abused when you were a child. And psychology has just developed a victim mentality to where we love to blame everybody else for all of our problems. I'm saying this in love. Some of you may not believe that. But you are the jerk that you are, not because of what happened to you, but because the way you chose to respond to what happened to you. I could take people that have been through identical situations with you, and yet they have responded differently because they chose to, because they trusted God, because they believed, and God brought them out of it. You are not just a victim. You are not just an animal. You are a person that was created in the image of God. And if you have made Jesus your Lord, you now have God Almighty living on the inside of you, and you can choose to be different. You do not. It starts with accepting the blame. Maybe you didn't cause the problem. Maybe something was done to you, but you have responsibility for the way that you responded, the way that you let it get to you, the way you did not turn to God, the way you did not call out to God, but instead you got into bitterness and anger and you became morbid and whatever over it. You bear responsibility. And the first step to getting free is accepting responsibility, accepting blame, saying, maybe I didn't cause this. Maybe I'm not the one who caused the environment, the circumstances that put so much pressure on me, but I'm the one that responded poorly. I responded to this incorrectly. Instead of turning to the Lord and instead of turning the other cheek and loving people, I chose to become bitter and angry, and I started all of this thing. And when you accept blame and accept responsibility and humble yourself, then is when the power of God begins to manifest. Let me read this to you out of 1 Peter chapter 5. And it says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. You know, if you are in pride, if you are into, and I'm going to deal with this next, it'll have to be next week, but when we start talking about self-esteem and you just think, but I've got to feel good about myself and it's not my fault, it's my environment. I was abused when I was a child. It's that woman that you gave me. See, Adam's the one that started this. When God came to him and says, what have you done? He says, it's that woman that you gave me. He tried to pass the buck to Eve and ultimately said, God, you're responsible. There's people watching this program right now that have done the same thing. You're blaming on this and that and saying, God, it's your fault. Why did you let this happen? How come I was born into this family? How come you let my business fail and whatever? And you're blaming anybody and everybody else. God resists helping you when you haven't accepted responsibility. Part of humility is just humbling yourself and not trying to make excuses and justify yourself, but saying, God, maybe things were done wrong to me. Maybe I've been treated wrong. But man, I responded wrong. I've taken this and I've got a chip on my shoulder and I'm bitter and I'm angry and I'm resentful when you told me to forgive and to turn the other cheek. And when you humble yourself is when God gives grace to you. Grace is not just, you know, getting goodness and stuff from God. It's God's supernatural ability. It's everything that He is. God is grace. Grace has a name. It's Jesus. You receive Jesus. You receive His power when you humble yourself. And if you would quit blaming everybody else, am I saying that other people haven't done wrong to you? No, I'm not saying that. But I'm saying regardless of what other people do, you can choose to do what's right. Other people cannot make you react wrong. I couldn't tell you how many times I've had to counsel people and they say, but this person has done this and this and this, and how can I do anything? And I said, don't let what somebody else does dictate what you do. I have a choice. Nobody is going to rent space in my mind. I don't care what you do to me. I have a choice whether or not I let you get inside of me and in my brain and in my heart and cause me to be resentful, or I can just forgive you. You know, I've loaned money to people before. And they said that they'd pay it back. And when they didn't pay it back, I started to have feelings of resentment and this isn't fair and this person stiffed me. And you know what I did to deal with that? I just chose to forgive them. And I went to them and I said, hey, you don't ever have to pay it back. It's a gift. And they say, oh, I want to pay it back. Well, if you want to, it's your business. But I just let it go because I am not going to let you and your actions control and dominate me and my emotions. I'll just forgive you. I'll let it go. I'll turn the other cheek. You do not have the power to control my thoughts and feelings unless I give that power to you, and I'm not giving it to you. I'm going to choose to worship God and love God. I don't care what goes on. And the reason I can do that is because I accept responsibility for my own emotions. You can't make me bitter without my consent and cooperation. And I'm not going to do that. I can truthfully say right now, I do not have anger, bitterness towards one person on this planet. And like I said, I've been kidnapped. I've been threatened to be killed. I've been slandered. I've been spit upon. I've had a lot of things happen to me, and I am not mad at one single person. I am not just an animal that if this happens, my environment dictates how I have to think and then therefore react and feel. No, I am created in the image of God, and I can choose how I want to feel. And since that's true, I just choose to be blessed. I choose to forgive people. I choose not to be angry. I don't have any unforgiveness in my heart. I can choose that. And it starts by me humbling myself and saying, Father, this person may have done this to me, but I accept responsibility for how I feel. And I choose to feel the way you told me to. Man, I don't know if you've really tracked with me today, but I'm sharing things that are so different to our culture today. And this is the reason that people in our culture today are emotional wrecks, is because they don't believe this. They see somebody do something wrong and they feel justified in being angry and bitter and depressed and discouraged because look what happened to me. If I was to let circumstances ruin my life, I guarantee I would be absolutely destroyed. I've got a lot of opposition. I got a lot of things against me, but I have learned that it doesn't matter what you do, what my circumstances say or do, I can choose how I want to be, and I choose life. I choose blessing. And I encourage you to make the same choice. You know, if this has ministered to you and helped you today, I encourage you to call that number on your screen. You can not only get all of these products, this whole Get a Grip package that we're offering, or any of the individual parts, but there's people on the phones that could minister to you and help you. I tell you, it would be a blessing. If you have had the Lord minister to you, I ask you to seal it, to respond by just calling and humbling yourself and saying, I am letting go of my hurt, my bitterness. I'm letting go of my excuses. I'm accepting blame. And I believe that God is going to give me grace, and praise God, I'm going to become better instead of bitter.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan. Bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen.

Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen. Van Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: In nummerie 14 vers 28. Nummerie 14 vers 28. Dit is een knaller. Nummer 14 vers 28. Je mag hem even opzoeken. Ik kijk even dat ik hem in de MBV kan vinden. Heeft iemand de MBV bij de hand? Nee, het is allemaal al bekeerd. Nummer 14 vers 28. Staat hij op scherm? Ah, kijk, super. Dit is nummer 15. Nummer 14. Kunnen bidden voor je oren. Heel goed, dankjewel. Lambert kan het hebben van mij. Nou, even voor de context. God had gezegd, dat is het beloofde land. Het land wat ik u gegeven heb. Zie je, God spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. Het beloofde land wat ik je gegeven heb. En wat zei het volk? Oh, we kunnen het niet innemen. God zegt, dat is het land. Het volk zei, we kunnen het niet innemen. En dan zegt God dit, zeg hun dit. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. In de HSV, daar staat, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. God doet wat jij zegt. Ja, dat kan je niet zeggen. Kan ik wel zeggen, staat erin. Ik zal doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus, ben je aan het spreken tegen je berg of ben je aan het praten over je berg? En ben je aan het spreken tegen of ben je aan het tegenspreken? Ben je aan het tegenspreken? Begin te spreken in lijn met Gods woord. Amen. Dus in plaats van bijvoorbeeld met die baan, begint gewoon te spreken. Ik zal een prachtige nieuwe baan hebben. Ik ben gezegend. Ik zal de kop zijn en niet de staart. De Bijbel zegt, al de arbeid van mijn handen is gezegend. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Goedheid en gunst zullen me volgen. De gunst van God is op mijn leven. Dat is wat je begint te spreken. Halleluja. Dat is wat je begint te spreken. En niet van, op mijn leeftijd neemt niemand aan. Nee, in hoge ouderdom zullen we fris en groen zijn. Zullen we vrucht dragen. Begin het woord te spreken. Amen. Zelfs in heel veel kerken waar de voorganger zal zeggen. Hier is harde grond. Mensen hier willen niet. Mensen hier luisteren niet. Mensen hier geven niet. Het is altijd niet, niet, niet, niet. Man, dan ben je geen voorganger. Dan ben je een afganger. Spreek het woord. Spreek het woord. Begin de dingen die niet zijn tot aan zijn te roepen. Amen. Begin gewoon te spreken. Prijs God dat ik in een geweldige, vrijgevige gemeente mag dienen. Dank jullie wel dat jullie zo hongerig zijn voor het woord. Je moet opletten wat er begint te veranderen als je mensen begint te bemoedigen in wie ze zijn in Christus. Amen. Ik hoorde van een voorganger die kwam in het ziekenhuis bij een vrouw. En hij zat naast die vrouw zei, ik ben zo zwak. Ik kan geen eten binnenhouden. Ik ben zo ziek. En op een gegeven moment had hij 10 minuten naast haar gezeten. Het was alleen maar wat ze niet kon, hoe zwaar het was. Hij begon het te onderwijzen. Gewoon over de kracht van woorden. Dat je krijgt wat je zegt. En Marcus 11, vers 23. En hij zegt, kom, we gaan iets anders zeggen. En hij nam er al mee. Zeg eens, ik ben sterk. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht heeft. Ik zal mijn eten binnenhouden. Ik zal uit het ziekenhuis gaan. En die vrouw veranderde wat ze sprak. En binnen een paar dagen was ze ontslagen uit het ziekenhuis. Wat veranderde? De woorden uit de mond. De woorden uit de mond. Begin te spreken. Begin gewoon te spreken. De Bijbel zegt in Job 22, wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Wanneer je iets verklaart, wordt het voor je tot stand gebracht. Halleluja. Jezus zegt, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Ik kom zo meteen terug op die andere dingen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Nou, wat moet je doen met je berg? Het tegen? Spreken. Nou, Jezus zegt hier niet eens wie voor zijn berg zal bidden. Dat doen we heel vaak. In het Engels heb je een gezegde. A lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En voor sommige christenen is dit misschien een schok, maar Jezus gebruikte gebed nooit als aanval tegen de duivel. Hij gebruikte gebed voor intimiteit met God, met de Vader te praten, richting te ontvangen, gemeenschap met de Vader. En hij bad voor dingen, voor voedselvermenigvuldiging, hij dankte God ervoor. Maar als hij te maken had met de duivel, begon hij te spreken in gezag. Dus de duivel veroorzaakte die storm toen hij naar de man ging, bij de Gadarenen, die zwaar bezeten man. Jezus begon niet te bidden tegen de storm, maar begon te spreken. Storm, zwijg, wees stil. Want Jezus wist hoe je bergen moest verplaatsen. Bergen verplaats je door te spreken. Jezus sprak tegen de storm. Jezus sprak tegen ziekte. Jezus sprak tegen demonen. Dus, jij hebt inderdaad autoriteit gekregen. Jij hebt autoriteit gekregen, de autoriteit van God. En jij moet gaan spreken. Jij moet gaan spreken. Dus ook voortaan begin je eigen geloof te gebruiken voor dingen. En begin te spreken tegen situaties. Begin te spreken. Geert, ben je klaar om een getuigenisje te geven? Je zit heel druk aantekeningen te maken. Maar ik pak even de microfoon. Geert heeft even... Wie wil een getuigenisje horen tussendoor? Een gaaf getuigenis. Kom, gaan we op het podium staan. Dan kunnen mensen hier goed zien. Go.
2: Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, ik deelde vandaag iets op socials en Tom die was er heel snel bij. Die zei, ja, gave getuigenis, wil je hem delen? Dus dat ga ik nu maar even doen ook. Ik heb 3 jaar geleden had ik een zeer zwaar ernstige... Nee, dat viel reuze mee, man. Een huidaandoening, psoriasis. Dat kennen heel veel mensen denk ik wel. Want volgens mij is het heel veel mensen hebben er last van. En ik had het op mijn beide knieën zitten. En ik ging naar de dokter. Ik was opgebouwd hier en geloofd. Ik moest weten waar ik tegen moest gaan spreken. Dus ik ging naar de dokter. Hij zei, ja, dat is psoriasis. Hij zegt, dat is gewoon chronisch. Dus daar moet je iets mee doen. Ja, dus ik zeg, nou, bedankt. Super. Ik weet wat ik kan doen. Dus ik ging... Ik ging naar huis en ik dacht, nee, dit is niet voor mij. Ik ga je tegen spreken. Dat was een van mijn eerste geloofsdingetjes, zeg maar. Om ervoor te gaan staan. En dus ik ging er tegen spreken. Elke keer als ik in de douche kwam, dan confronteerde het mij, zeg maar. Dus het stond ook elke keer in op mijn netvlies. Ik dacht, shit, hey, ja, het zit er nog, weet je wel. Maar ik ging gewoon met die teksten waar Jezus die boom vervloekte, ging ik aan de haal. En ik zei, ik vervloek jou, psoriasis, tot aan de wortel af. En elke keer als ik dan een beetje ongeloof ervaarde van, weet je, dat gebeurt niet. En dan sprak ik dat gewoon weer. En ik dacht, nee, dit gaat mij niet. En het geloof groeide en op een gegeven moment werd ik er gewoon rustig in. Dus dan had ik een paar weken, sprak ik er helemaal niet tegen. Dan had ik helemaal geen last ervan. En dan kwam het weer ineens, zeg maar, dat ik het zag. En dacht ik, oh ja, ja. Ja, ik heb je vervloekt en je zal vervloekt zijn. Dus zo ging ik dan verder. En na 2 jaar, ja, resultaat, na 2 jaar, 1 knie. Deze knie, linkerknie, helemaal schoon. Het verbaasde mij ook. Ik denk zo, serieus? Het werkt. Dus dat gaf moed, hè. Dus ik denk, nou... Ik naar die andere en ik dacht, nou, dat is een lachertje, weet je. Dat gaat gewoon ook gebeuren. Dus zo is dat ook gebeurd. Nou, een jaar later, nu zijn we 3 jaar verder. En beide knietjes zijn weer helemaal gewoon strandklaar en helemaal ready.
1: Speciaal voor jullie in zijn korte broek hierheen gekomen. Halleluja. Maar zie je, mensen hebben een berg in hun leven. En hoe belangrijk is het als ze leren om te spreken? Om ze te leren om te spreken ertegen. En weet je, we hebben ook op onze Bijbelschool allerlei studenten met allerlei bergen. En voor de een is het afwijzing, voor de ander is het dit en voor de ander is het dat. Maar als ze hun geloof beginnen te gebruiken. En het is niet inderdaad dat van de een op de andere dag. Maar je blijft staan in geloof. Amen. Dus tegen deze berg zal zeggen. Zal zeggen. Dus daarom ik wil je uitdagen. Begin te spreken in geloof tegen jouw berg. Tegen deze berg. Tegen deze berg. Nou, dat is nummer 8. Het maakt niet uit wat de berg is. Jezus pakt niet een molshoop als voorbeeld. Hij pakt een berg. Een berg is iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. Tenzij je in Nederland woont en nooit uit Nederland bent geweest, heb je nooit een berg gezien. Dus we hebben wat dat betreft heel veel geloof in ons land. Maar je ziet al hoe verder naar Limburg gaat, hoe meer het afneemt. Hè? Hebben jullie het ook wel eens opgevallen? Maar een berg, als je naar een berg kijkt, wie houdt ervan om in de bergen te zijn? Mensen die, wow. Een berg kan je niet voorstellen dat zo'n ding verdwijnt. Dus Jezus pakt juist iets waarvan je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. En daar begint de eerste geloofstap. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat het verdwijnt. En daarom moet je eerst geloof gaan bouwen. Wie tegen deze berg zal zeggen? Het is een gigantisch obstakel. Het is een gigantisch obstakel. We waren op vakantie een tijd geleden en toen waren alleen Matthew en Seth. En Matthew die wilde, we hebben thuis geen televisie, dus hij wilde daar televisie kijken. En er was daar een natuurprogramma. En ik zat een beetje zijlings mee te luisteren. En het ging over de oceaan, hoe diep die was. En op een gegeven moment zei die presentatrice, die zei, de oceaan is zo diep dat de grootste berg ter wereld, de Mount Everest, past in het diepste punt van de oceaan. En is heel de berg verdwenen. En ik zei, dat wist ik al. Want Jezus zegt dat je tegen een berg kan zeggen en dat die in de zee zal verdwijnen. Halleluja. Amen. Dus de grootste berg, er is altijd een zee diep genoeg voor jouw berg. Amen. Wie tegen deze berg? Nou, dus soms heb je bergen. Of komt de duivel met aanval? Toen we, op een gegeven moment gingen we, was in de coronacrisis, toen ik gaf onderwijs op onze tweedejaars Bijbelschool over demonie en bevrijding. En omdat heel veel kerken dicht gingen, heel veel samenkomsten, heel veel dingen gingen niet door, zeiden we nou, we gaan die lessen uitgebreider doen. 7 of 8 avonden geloof ik, weet niet precies hoeveel ik heb gedaan. En we gaan ze online zetten. En ze gaan gewoon iedereen ermee zegenen met het onderwijs die dat we volgen. Nou, die week, ik geloof, die storm in Marcus was een demonische storm. En die week was er een storm hier. En was midden in de nacht, was mij 2 uur 's nachts. En ik werd gebeld door de beveiliging van, er zit uiteraard een alarmsysteem op het gebouw. En de stroom was eraf. En we hebben een elektrische voordeur, dus de stroom was eraf. En als de stroom eraf is, soms doen inbrekers dat, knippen de stroom eraf, zodat het alarm niet afgaat of de camera's niet opnemen of wat dan ook. Alleen wordt meteen doorgeschakeld. Dus ik werd gebeld s'nachts. Hey, de stroom ligt eraf. Dus ik ging kijken. Het was 2 uur s'nachts, 2:30 s'nachts volgens mij. En was rot weer. Regen, loeiharde wind. Maar ik kon ook de deur niet binnen, omdat er een elektrische deur was en de stroom lag eraf. Dus ik dacht, nou, het bliksem is waarschijnlijk ingeslagen. Ik scheen wat rond met een zaklamp door de ramen. Ik zag niemand. Ik dacht, we kijken morgen wel. En dus de volgende ochtend ging ik hierheen en ik haalde een sleutel van die andere deur, dat via de achterdeur naar binnen konden. En Casper was erbij, Casper zit hier. En ik doe die deur open en ik stap naar binnen en ik sta tot met mijn enkels in het water. En dat was het moment dat ik dacht, dit is niet goed. En ik moest echt door het water waden en je ziet het nu niet goed. Maar hier aan de binnenkant van de pand loopt een hele dikke buis en de afvoer van al het regenwater is inwendig. En die buis die was helemaal vol regenwater. En al het regenwater, wat op heel dit platte dak ligt, dat honderden vierkante meters is, die buis die was naar beneden gevallen. Op onze cameratemperatuur, of op onze camera's, op ons whiteboard. En al het water van heel het dak was hier naar binnen gelopen. Dus het water stond zo diep, vloerbedekking dreef rond, lampen stonden in het water. Alles was helemaal nat. En dus ik liep naar binnen en ik wist, dit is niet goed. Dit is niet goed. En je loopt naar binnen, en eerst met een zaklamp. En natuurlijk, de stroom klapte er constant af, omdat alles stond onder water. En je schijnt rond met een zaklamp. En je ziet kapotte camera's op de grond liggen, statieven kapot, overal water, vloerbedekking die ronddrijft. En dan denk je, oh nee. En natuurlijk denk je, dit gaat heel veel geld kosten. En ik weet hoe lang we erover gedaan hebben toen om het op te bouwen en in het begin. En voor hoeveel duizenden, tienduizenden euro's aan apparatuur er binnen stond. En dan komt het erop aan wat je zegt. Wat je zegt. En in het natuurlijke, als je wandelt naar je gevoel, zou je om gebed vragen. Maar we wandelen niet naar gevoel. Weet je, je moet je gevoel vertellen wat je gelooft. Amen. En niet je geloof wat je voelt. Dus op een gegeven moment kon alles weer wat lichter, konden hier binnenkijken. De schade was echt gigantisch. Nou, er waren gelukkig mensen hoorden van, snel kwamen vrijwilligers. En alles moest uit het water gehaald worden. En eigenlijk binnen, denk 2,5, 3 uur of zo, hè, Casper, was deze hele zaal was weer een kale loods. Geen vloerbedekking, alles was eruit getrokken. Alle apparatuur was eruit. Die lampen aan de zijkant, alles was kapot. En op dat soort momenten, als je dat niet oppast, denk je, en dan ga je zeggen, oh nee, dit gaat veel geld kosten. Oh nee, we hebben 10.000 euro schade. Oh nee, als dit maar goed komt. En dan moet je op je tong bijten en zeg je, we zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. Amen. God zal alle dingen ten goede keren. En je begint te spreken. En je begint te spreken. En mensen zijn van, oh, sommige mensen zeggen meteen, oh nee, de verzekering zal niks vergoeden. Of oh nee, het is allemaal afgeschreven. Of oh nee, dit. Oh. Nee, wat je zegt. Wat je zegt. Dus we gingen in geloof staan om er beter uit te komen. Om er beter uit te komen. Om er met gewin uit te komen. Dus we hadden alles leeggemaakt. Op een gegeven moment die man van de verzekering kwam langs. En we spraken gewoon uit. We zullen gunst hebben bij de verzekering. We zullen gunst hebben. En die man komt langs. En het is een katholieke broeder. En hij vond het mooi wat we deden. En op een gegeven moment zegt hij, weet je wat? Hij zegt, we rekenen geen afschrijving. We vroegen ten eerste alles voor 100%. Hij zegt, ten tweede zijn er dingen waar je over twijfelt. Hij zegt, als je erover twijfelt, maar het is wel ergens nat geworden. Weet je, schrijf ook maar gewoon op. En hij begint gewoon enorm vrijgevig mee te helpen. Zeg gewoon eerlijk, hij begint enorm vrijgevig mee te helpen. En ondertussen begonnen mensen, we hadden nergens om gevraagd, mensen begonnen giften over te maken. Aan het eind van het liedje waren we beter af. Waren we beter af. De verzekering vergoeden voor 100%, zelfs dingen die niet kapot waren. Die man zei, ja, misschien gaat het in de toekomst nog een keer kapot. Hier kan je. En aan het eind van het liedje waren we beter af, waren we meer gezegend daarvoor. Maar het heeft te maken, je zal hebben wat je zegt. Dus je kan met allerlei bergen. Weet je, je kan s'avonds naar bed gaan, niks aan de hand. Volgende ochtend dit natuurlijke meer dan 20.000 euro schade. Het schaderapport kwam meer dan 20.000 euro uit. Dan heb je een berg. Amen. Dan heb je een berg. Maar we hebben ook iets anders. We hebben geloof in God. Amen. We hebben het geloof van God. En we kunnen spreken. En wat gebeurt er met die berg? Die zal verplaatsen. Halleluja. Jij kan hebben. Want voorwaar ik zeg, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Dat wat hij zegt. En hij zal hebben wat hij zegt. Mooi is, in het Engelse staat hier, staat whatsoever. Whatsoever. Hier staat whosoever en hier staat whatsoever. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar je kan het toch, het gaat toch niet daarover? Jawel, als het een, als jij een whosoever bent en waar je tegen spreekt gaat over een whatsoever, valt het eronder. Amen. Wie is hier een whosoever? Oké, wie heeft hier een whatsoever in zijn leven? Amen. Een whosoever can have a whatsoever. Amen. Wie dan ook kan wat dan ook hebben. Afhankelijk van wat je zegt. Amen. Het geldt voor alles. Wat dan ook. Wat dan ook. Toen we met Frontrunner starten, vroeg mensen, wat is je visie? Ik zei, we gaan mensen in dienst nemen. We gaan dit. En heel veel andere bedieningen zeiden, in Nederland kan je geen mensen in dienst nemen. Je kan alleen maar werken met vrijwilligers. In Nederland is er geen geld om mensen op de payroll te zetten. En dat is wat ze zeggen. En dat is precies wat ze hebben. Precies. Maar wij hebben 12, 13 mensen in dienst. Gewoon een normaal salaris. Voltijd in dienst. Niet 12 mensen met 1 uur in de week. Wat is het verschil? Wat we geloven en wat we zeggen. Wat we geloven en wat we zeggen. Oh, whosoever can have a whatsoever. Zij zouden precies hetzelfde kunnen hebben. Ik zeg altijd, de mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. We hebben nu een nieuw pand waar we mee bezig zijn. We hebben grond aangekocht. Hebben. Prachtlocatie, toplocatie. De mooiste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Waarom zit er één al jarenlang in een oude school of in een buurthuis? Waar de vloerbedekking stinkt naar kattenpis. Nou, het heeft te maken met whosoever en whatsoever. Het heeft te maken met wat ze geloven en wat ze zeggen. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt. De Engelse vertaling zegt, but shall believe those things which he said. Waar heb je weer die dingen? Het gaat allemaal over dingen. Ja, de dingen die je zegt, amen. Het geloof is de zekerheid van de dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, halleluja. Dus begin je geloof te gebruiken voor dingen. Zeg eens, ik ga mijn geloof gebruiken voor dingen. Zie je dat getuigenis wat ik vertelde met een fiets? Dat was iets om te starten. Fem zei nog iets, Femke zei iets tegen me wat me raakte. Zei ik van, ook met getuigenissen. Je kan grote getuigenissen vertellen. Maar Fem zei altijd, mij hielp het meeste de kleine getuigenissen. Want je kan getuigenissen vertellen van gigantische bedragen. Maar als mensen daar niet zitten, dan begin je gewoon met kleine dingen. Amen. Kleine dingen. En God wil voorzien in allerlei dingen. In kleine, weet je, ik was met... Het is gewoon grappig. Ik was met Femke en Matthew en Seth waren we in het zwembad afgelopen zomer op vakantie. En dat zwembad was helemaal bomvol. En het was super druk. En er waren een paar van die rubberen speeldingen, zo'n bootje en zo'n. En er waren honderden mensen en er waren drie van die dingen. Nou, ik hou niet van bergen beklimmen. Maar Matthew wilde graag zo'n ding. En ik heb geen zin om dan 30 baantjes achter iemand aan te trekken in de hoop dat hij me een keer loslaat. En ik heb ook geen zin om dan te gaan vragen. Want ze, dus ik zei in het bad en ik zei gewoon, Heer, weet je, ik bid dat we zo'n ding krijgen. Ik gebied zo'n ding naar me toe te komen in Jezus' naam. 5 seconden later zwemt er iemand langs met zo'n ding. Boem, geeft hem aan mij. Ik zeg, halleluja. Het is een ding. Amen. Is God daarin geïnteresseerd? Ja. Want je kan het voor van alles en nog wat gebruiken. Dus we hebben getuigenissen voor, van kleine dingen tot grote dingen. Vorig jaar hadden we in 1 keer 100.000 euro extra nodig in 1 week. En ik zat te bidden en boem, ik voelde het geloof in mijn hart. Ik zeg in de naam van de Heer Jezus Christus, groeit 100.000 euro naar me toe te komen. Die week komt er iemand naartoe en zegt, hey, God heeft me gezegd 100.000 euro te geven. Boem, geef me 100.000 euro. Tijd verder, er zit nog wel een ander grappig aspect aan vast over groei en geloof. We hadden 3 keer een gift van 50.000 gehad. En toen dacht ik, dit gaat niet goed, mijn geloof blijft hangen bij 50.000. Zie je? Dus toen we 100.000, zei ik, heer, ik geloof voor 100.000. En toen dacht ik ga niet 3 keer bij 100.000 blijven hangen. Dus de eerste van de keer dat we verder waren met bezig met de pand, hadden we iets van 300.000 of 350.000 nodig. Toen zei ik, heer, ik geloof dit keer voor een gift van in 1 keer minimaal van 250.000 euro. En verder alleen naar 1 vriend van mij gehad. Ik zeg, gewoon als getuigenis. Ik zei, iemand gaat me deze week 250.000 euro geven. Of meer. Die week komt er iemand naar me toe. Zegt, God heeft gezegd dat ik je 300.000 euro moet geven. Boem, geeft in 1 keer 300.000 euro. Dus het werkt met kleine dingen. Het werkt met grote dingen. Amen. Dat is best veel geld, hè? Er zijn dagen dat ik het niet verdien, Peter. Het zijn er niet veel, maar ze zitten ertussen. Dat is leuk om religieuze mensen te irriteren. Weet je, de Bijbel zegt, wie wil er hier gezegend zijn? Okay. Een van de dingen waar je mee te maken hebt, is jaloezie van mensen. Jaloezie. Ik heb zelf een groot wonder ontvangen. Okay, dit is gewoon een, wie wil nog een getuigenis? Dit is vers. Okay. Nou, ik kan ook wat credits geven aan mensen in de zaal. Maar 2 jaar, de auto die ik nu nog rijd, heb ik door geloof ontvangen. Ik ging in geloof staan voor een BMW, ik had een BMW 3 serie. Op een gegeven moment zei God tegen me, vanavond ga ik je auto geven, komt iemand naar de dienst naar me toe. En jullie kennen dat verhaal, dat heb ik denk ik je wel verteld. Hij zei, God heeft gezegd, een nieuwe auto, zoek er maar een uit. Ik heb die auto 3,5, 4 jaar gereden, heel veel mee gereden. En 2 jaar terug legde God op mijn hart om een auto te geven aan een voorganger die geen auto had. Hij had 7-persoonsauto nodig voor zijn gezin of zijn andere auto was kapot. Hij had geen geld voor een auto. En God legt hem hard, koop een auto voor hem. Dus We gingen een auto voor hem uitzoeken. En ik wilde iets goeds waar hij jarenlang mee gezet zijn. Dus we besloten om een 7-persoons BMW te kopen voor hem. En die kochten we en die gaven we weg, zaaiden we in zijn leven. En John die hier zit, John wil even je hand opsteken, weet de mensen wie je bent. Dan gaat iedereen na de dienst naar je toe voor profetisch hoor. Maar John wist van niks. En de volgende ochtend, dus ik had die BMW weggegeven. Volgende ochtend stuurt hij me een appje. Ik heb hem nog, voiceberichtje. Hey, ik had vannacht een droom over je. En in mijn droom gaf iemand jou een nieuwe BMW. Splitsplint een nieuwe BMW.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En hij, dus de ene moment geef ik weg, boom. Dat was een profetisch woord. Dat was 2 jaar terug, volgens mij. 2 jaar terug, hè? En met bidden en vasten, wat ik aan bidden en vasten ben, op een gegeven moment, God laat soms bizarre dingen zien. Krijg ik een visioen of een beeld, gewoon een heel kort beeld, een flits, waarin ik in een BMW 7-serie zit. BMW 7-serie is top of the line van BMW. En het was gewoon helder in mijn geest. En ik zei, Heer, wat wilt u? Moet ik zijn auto kopen? En God zei, nee, ik ga je er een geven. Ik kan je nog brengen naar de medewerker, toen Maas werkte. We hadden het erover. Ik zei, God, heeft me dit laten zien. Hij zegt, ga je er een kopen? Ik zei, nee, God, ga me er een geven. En verder niks mee gedaan. 2 jaar later. En de laatste tijd wist ik, hey, het is tijd om dat op te pakken. Het is tijd om het op te pakken. Want God herinnerde me weer aan dat beeld. Dus ik zei, Heer, ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. We gaan geen bergen beklimmen. We gaan er even plaatsen. Ik ga u geloven voor een BMW 7-serie. Dus waarom? Omdat ten eerste had ik een profetisch woord. Ik had een BMW gezaaid. En als je een BMW gaat zaaien, wat ga je dan oogsten? Een BMW. Ik had een 2-serie gezaaid. Een 2-serie Grand Coupé. Maar alles wat je zaait, komt vermenigvuldigd naar je toe. Dus van 2 naar 7. Amen. En maar serieus, ik had 2 keer gezien in een beeld, profetisch woord. Ik zei, Heer, ik ga u ervoor geloven. Ik geloof u voor een BMW 7-serie, dat iemand die geeft. En toen dacht ik, denk, ja, welke wil ik dan? En dan kom ik zo meteen met mijn volgende punt. Deze berg. Wie tegen deze berg? Je geloof moet specifiek zijn. Jij zet je geloof specifiek in voor je huidziekte op je knieën. Specifiek. Als mensen naar mij toe komen, even een zijspoortje voor genezing en zeggen, waarvoor heb je genezen? Voor allerlei dingen. Zeg ik, nee, we beginnen 1 voor 1. We gaan ons geloof specifiek toepassen. Sommige mensen hebben een grote beurt nodig van de Heer. Maar je doet 1 voor 1. Amen. Want dan kunnen ze gewoon geloof ergens op targeten. Dus ik zei, nou, welke wil ik dan? En toen dacht ik, dan wil ik ook gewoon de dikste die er is. Amen. 2 amens, de rest denkt. Nou, dat is een BMW 750 of een BMW 760. Een 8-cylinder of een 12-cylinder. En dus ik zei, Heer, weet je, ik geloof u daarvoor. En op een gegeven moment komt er iemand naar me toe. En die zegt, joh, God heeft op mijn hart gelegd om je een BMW 760 te geven. En hij zei, toen God op mijn hart legde, dit was zo gek. Gewoon zo over de top. En zei die Heer, ik moet een bevestiging hebben. Toen kwam er een profeet. En die zei tegen hem, hey, God heeft op je hart gelegd om een BMW 760 te geven. Doe het. En God spreekt precies dat ding aan. En hij komt naar me toe. Hij zegt, God heeft op mijn hart gelegd om een BMW 760. Zoek er maar een uit en ik betaal hem. Halleluja. Dus nu zijn we gezegend met een BMW 760. Volgende week komt hij aan. Nou, ik had in mijn stories had ik een fotootje gedeeld van, hey, deze auto hebben we gekregen, gewoon om te getuigen. En om te getuigen van de goedheid van God. Want God is goed, amen. En ik geloof dat de tijd over is, dat predikers in hele oude auto's aan moeten komen rijden en moeite moeten hebben om een gezin te voeden. Dat is niet de wil van God. Dat is een slecht getuigenis, ook over al die kinderen. Weet je niet hoeveel kinderen er zijn die niks te maken willen met God of de bediening, omdat ze opgegroeid zijn in een huis waar altijd tekort was, waar nooit eten was, waar ze nooit op vakantie konden, want ze dienden God. Nee, als je God dient, ben je de kop en niet de staart. Amen, ben je gezegend. Dus, dat is gewoon om te getuigen. En ten tweede, ik hoorde ooit een prediker zeggen, en die zei van, joh, ik zal het zelf maar gewoon zeggen, ik heb dit en dit, voor het geval dat iemand een exposed video over me wil maken. Ik heb van de mensen die zo'n exposed video, dan hebben zo'n videootje, dit is zijn huis, en dan staan ze zijn huis te filmen, en dit is zijn auto. Kan jou het schelen waar die woont? Kan jou het schelen waar die rijdt? Ze vertaalt toch ook niet bij jou zo voor je huis? Dit is zijn huis, dit is zijn auto. Dus hij zei, nou weet je wat, ik vertel het gewoon, hoef je geen video over me te maken. Dus aan iedereen die live kijkt, ik vertel het je gewoon, hoef je er geen video over te maken. Amen. Het ding is gekregen door de zegen. Amen. Halleluja. Halleluja. Je moet God geloven, amen. En je geloof stretchen. Weet je, de grootste gift die we tot nu toe in één keer hebben gehad is 3 ton. Maar ik geloof God voor 1 miljoen. Ik geloof gewoon dat iemand naar me toe gekomen en zegt, God heeft gezegd dat ik je 1 miljoen moet geven. Niet aan mij persoonlijk, aan de bediening. We zijn het werk van de bediening aan het bouwen. Ik geloof God voor miljoenen. Zie je, nou beginnen we mensen een beetje kwijt te raken. Maar het is tijd om klein denken achter ons te laten in Nederland. Amen. Dat we dingen groot gaan doen voor God. Ik geloof God voor tonnen en miljoenen. Want de Bijbel zegt, het vermogen van de heidenvolk is voor de rechtvaardigen. Amen. En van mij is het zilver en het goud, spreekt de Heer. En de glorie van het toekomstig huis zal beter zijn als het voorgaande huis. Amen. Halleluja. Prijs God. Deze berg. Dus wees specifiek. Marjon had ook een gaaf getuigenis met Raf. Wil je het zelf vertellen, Marjon, of zal ik het doen? Wil jij het doen? Raf is het zoontje van Anne en Marjon.
5: Ja, klopt. Raf van ons is 5. En die had een week of 2 geleden, heel de week al koorts. En we spraken wel tegen die koorts en die stuurden we weg. Maar het ging niet weg. Dus we dachten, nou ja, weet je, we moeten nog aan ons geloof werken. Totdat hij op vrijdagmorgen uit bed kwam en hij kon niet meer lopen. Dus ik dacht, nou, dat is niet goed. Hij moest heel erg huilen, had heel veel pijn. En ik dacht, nou ja, wat is dit nu weer? Dus we hebben gebeden voor hem. En weer tegen die koorts gesproken en dat hij weer zou kunnen lopen. Maar goed, het was niet gelijk zichtbaar. Dus toen dacht ik van, ja, toch maar even naar de dokter. Want ja, dit voelt niet fijn. Dus toen zijn we naar de huisarts geweest. Werden we niet echt geholpen. Dus 's avonds uiteindelijk op de huisartsenpost terechtgekomen. Die vertelde ons wat het was. En ik kan nu even zo niet meer zeggen wat het was. Maar het had volgens hun te maken met een virus wat op zijn gewrichten geslagen was. En daardoor kon hij niet meer lopen. Dus, maar doordat we wisten wat het was, hebben we het gewoon bij de naam genoemd en weggestuurd in Jezus' naam. En van de een op de andere moment komt hij weer lopen en heb ik gevoetbald met hem. En dus, dat is geweldig, ja.
1: Amen. Het was een hele specifieke naam inderdaad. Maar zo zie je, soms moet je specifiek worden. Amen. Deze berg. En wat doe jij met die berg? Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. In andere woorden, jij vertelt die berg wat er moet gebeuren. Amen. Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij vertelt wat er moet gebeuren. Jij verklaart over omstandigheden. Jij verklaart over dingen. Toen ik, denk een maand of 5, 6 terug was, ik was thuis. Ik denk dat zaterdag, of het was een vrijdagavond, zo, ik weet niet precies. Ik was aan het sporten in een... In onze garage heb ik een sportschooltje gemaakt. En ik was aan het sporten samen met Matthew. En tenminste, Matthew die zit erbij en die telt. 1, 6, 10, 8 en is die klaar. En op een gegeven moment kwam Fem kwam de schuur binnen. En ze kwam met Sef in de arm en allemaal bloed. En Sef die kon toen net lopen en die had geprobeerd zich aan een... krukje vast te pakken. Alleen hij was onder het krukje vooruitgeschoven. En hij had 2 tanden. En 1 van die tanden was op die kruk gekomen. En die was uitgescheurd. Dus die tand stond recht op zijn tandvlees. Nou, Fem is tandartsassistente geweest. Dus die wist wel, dit is niet goed. Ik was geen tandartsassistent geweest. En ik wist ook, dit is niet goed. Voor sommige dingen hoef je niet gestudeerd te hebben. Amen. Als een tand zo staat in plaats van zo. In ieder geval... We begonnen gewoon te bidden voor hem. En we spraken genezing uit. En uiteindelijk, hij kalmeerde. En we legden hem op bed. Het was s'avonds laat. Toch? En dus ik zei, weet je, spreek er gewoon uit. Dat die tand, dat vlees, dat die tand gaat recht. Die het vlees gaat dichtgroeien in Jezus' naam. En uiteindelijk, die tand, die is rechtgegroeid. Het vlees is helemaal dichtgegaan. En je ziet er helemaal niks van. En Fem die was zelfs zondag nog naar de tandarts geweest, voor de zekerheid. In de tandarts ook van, oh, maar dit gaat nooit meer goed vastkomen. Jawel, het zit zo vast, dus ik weet niet wat. Dit zal nooit meer rechtkomen. Jawel, het zit hartstikke recht, halleluja. Je zal hebben wat je zegt, amen, tegen deze berg. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. Nou, waar vaak kritiek op komt, op dit soort onderwijs, zeggen ze, ja, het is allemaal maar de maakbaarheid van het evangelie. Mensen denken dat ze alles maar kunnen maken en dat de mens centraal staat. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Je gebruikt gewoon je God gegeven autoriteit. En je ontvangt de zegeningen die God voor jou heeft. Weet je wat nederig zijn is? Is gewoon ontvangen wat God voor je heeft. Hoogmoed is wat Jezus zegt. Dit is wat ik wil dat je doet. En jij zegt, nee hoor, want dan is het te veel maakbaarheid. Houd toch op. Ja... Altijd die boodschap over genezing waar de mens centraal staat. De goedheid van God staat centraal. En de duivel is een leugenaar. Het is de duivel die mensen ziek maakt. Je houdt mensen gewoon onder een binding van de duivel. Amen. Nou, nederigheid is je onderwerp aan God. Dus als God het zegt, is het zo. Dus heel veel christenen hebben tegenover. Kijk, zij denken dat nederigheid is zeggen... Oh nee hoor, Heer, dat hoeft niet. Maar als God zegt, ik wil dat je dit hebt. Of ik wil dat je dit doet. Dan is het nederig om dat te doen. En het is hoogmoedig om het niet te doen. Want dan ben je beter aan het weten dan God. Amen. Dus nederig zijn is gewoon zeggen... Heer, ik doe het zoals u zegt. Ik doe wat u zegt. Ik geloof wat u zegt. Dat is nederig zijn. Hoogmoedig zijn is je eigen standpunt innemen tegenover Gods woord. Ook al is het met allerlei religieuze dingen. Wie tegen deze berg zal zeggen. Dus jij vertelt wat er moet gebeuren. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. En niet zal twijfelen. Hier hebben we een hele avond over gehad. Dus hier wil ik het niet te lang over hebben. Maar Jezus zegt dat wanneer je zegt tegen de berg. Moet je niet twijfelen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Nou, je hoorde net ook. Onder andere het getuigenis, die aanval van twijfel komt. Amen. Toen ik hier met mijn knieën bijna in het water liep, ja, om te twijfelen en zeggen, oh nee, dit komt niet goed. Die aanval, die verleiding is heel groot. Maar er zit een verschil tussen twijfelen in je hoofd en twijfelen in je hart. Verleid worden om te twijfelen met je hoofd is niet hetzelfde als twijfelen met je hart. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus... je moet uit die dimensie van je verstand komen, van je emotie. En naar je geest. En vanuit je geest gaan functioneren. Amen. Niet zal twijfelen. Maar zal geloven. Maar zal geloven. Halleluja. Zijn er gelovigen in de zaal? Halleluja. Maar zal geloven. Geloof is de sleutel. Heb geloof. Heb geloof. Nou, niet zomaar spreken, maar spreken met geloof. Als die boodschap werkt, je kan toch niet zeggen, morgen heb ik een rode Ferrari. Die boodschap werkt prima, jij werkt niet. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven. Hoe komt geloof? Door het horen en het horen van het woord van God. Amen. Of door specifieke leiding, instructies van God. Ik kon God geloven voor die auto, omdat ik 2 keer een beeld van had gezien, een profetisch woord. Geloof komt door het horen wat God zegt. Amen. Maar zal geloven. Sommigen zeggen, ja, maar ik heb dat spreken geprobeerd, maar het werkt niet. Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg probeert te zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En het probeert in zijn hart. En zal geloven dat wat hij probeert. Er zit een verschil tussen proberen en geloven. Amen, heb ik uitgelegd. Met verwar dit niet met geloof. Sommige mensen zeggen, maar ik voel het nog. Maar Jezus zegt niet, voorwaar ik zeg u, wie zal voelen dat de berg opgeheven is en in de zee geworpen is. Nee, je twijfelt niet in je geest, maar je gelooft dat wat je zegt gebeuren zal. Er staat ook niet, het zal hem gebeuren wat hij probeert. Er staat niet, het zal hem gebeuren wat hij voelt. Wat gebeurt? Wat je gelooft, niet wat je voelt. Dus, vertel je gevoel wat je gelooft. En niet je geloof wat je voelt. Amen. Hij heeft meteen een poster ervan gemaakt op Facebook. Kijk eens aan, halleluja. Maar ik vertel mijn gevoel wat ik geloof. Als ik aangevallen word met ziekte, begin ik mijn gevoel te vertellen wat ik geloof. Door zijn striemen ben ik genezen, halleluja. En niet mijn geloof. Ja, de Bijbel zegt wel door zijn striemen ben ik genezen, maar ik voel me. Hé, waar heb je de rangorde staan? Maar zo geloven. Dus jij zegt, wanneer je spreekt, moet je geloven. In andere woorden, je moet geloof hebben dus voordat je spreekt. Dus je moet eerst geloof bouwen. Je moet eerst geloof bouwen. Want wanneer je spreekt, moet je geloof hebben. Je gelooft wanneer je spreekt. Je kan ook spreken om geloof te bouwen. Als je me niet inderdaad verward met geloof hebben meteen. Met sommige dingen. Kijk, gaaf getuige is, we hadden een bevrijdingsdienst. Volgens mij was het de ene laatste bevrijdingsdienst. En er waren ouders die hadden een jongetje gebracht. Ik weet niet eens waarvoor. Volgens mij was het jongetje 1 jaar of 10 oud. En tijdens de dienst begon hij te manifesteren. En die demonen namen hem helemaal over. En op een gegeven moment kon hij alleen nog maar zo. Hij stond woedend. Zo stond hij voor zich uit te kijken. Normaal gesproken een heel lief jongetje. En die ouders die schrokken gewoon wat daar gebeurde. Dus die wisten totaal niet wat ze met dat jongetje aan moesten. En dat jongetje reageerde nergens meer op. Dus uiteindelijk een paar mensen van onze ministerteams gingen voor hem heen, baden, zagen verder geen resultaat. Op een gegeven moment, ik liep door de zaal te bedienen. Net kom ik helemaal achterin, stond er helemaal achterin. En dat jongetje was bij die zwarte paal bij ons in de lobby. Zo stond hij met zijn rug tegen die paal, naar de muur te staren. En mensen kon niet zeggen tegen hem, hij reageerde helemaal nergens op. Hij reageerde niet op zijn naam, op niks. Dus ik werd erbij gehaald. En zeker omdat het nog eens een keer een kindje is, is het nog extra gevoelig. Dus wat deed ik? Gewoon geloven en spreken en me niet laten leiden door wat ik zie. Dus ik zei, gewoon terwijl dat jongetje zo stond. Ik zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, demon, ga uit hem weg. En ik liep weg. En hij bleef gewoon zo staan. Zwaar manifesteren. En de volgende dag mailde zijn ouders, hij is compleet vrij. Compleet vrij. Maar je wandelt niet naar zicht. We hebben gesproken in gezag. We hebben gezegd dat die berg weg moest gaan. We hebben gezegd dat die man weg moest gaan. En dat geloof is aan het werk. Dat is geloof is aan het werk. En je gelooft dat wat hij zegt gebeuren zal. Dat wat hij zegt gebeuren zal. Wat moet je geloven dat wat jij zegt gebeuren zal? En daarom moet wat jij zegt in lijn zijn met wat God zegt. Dat wat jij zegt gebeuren zal. Jezus zegt hier niet, maar in zijn hart zal geloven dat de Bijbel waar is. Maar dat wat jij zegt, dat gaat gebeuren. Daarom moet je zeggen wat God zegt. Nou,

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden.

0: Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Out of Power op de eerste zondag in oktober. Fijn dat u en dat jij kijkt. Ik vind het ook zo leuk dat zoveel jonge mensen op Out of Power afstemmen. Ook naar onze One Minutes kijken, naar onze YouTube-filmpjes. Echt geweldig. Bobby Schuller sluit zijn serie over de Heilige Geest deze zondag af. En het gaat over de Heilige Geest in je gebedsleven. We hebben natuurlijk geweldige muziek. Deze week is een bijzondere week, want het is 10 oktober, de dag van de mentale gezondheid. En daarvoor heb ik een bijzondere gast. En die zit tegenover mij, Sam Pruis. Sam, van harte welkom.
3: Dankjewel, Jan.
1: Kun je mij zien?
3: Nee, niet helemaal.
1: Wat zie je?
3: Ik heb een visuele beperking en ik heb een soort vlek in het midden van mijn visus. Dus eigenlijk waar ik naar kijk, zie ik juist niet.
1: Oké. Daar gaan we het straks over hebben. Maar wat je wel ziet, is Gods liefde in je leven.
3: Amen.
1: Amen. Nou, dat is een kort en goed antwoord. Welkom bij Hour of Power.

Dat was een prachtig opwekkingslied. Nou, met Pinkster was Bobby Schuller in ons land. Hij sprak op 3 events van Hour of Power, maar ook voor 18.000 mensen tijdens opwekking. Hij sprak daar over de werking van de Heilige Geest. Maar het mooie was dat hij ook naar het publiek ging, met jongeren sprak, mensen bemoedigde. En we laten je graag een impressie zien van dat bezoek van Bobby Schuller aan Nederland en met name aan opwekking.

0: Zou jij deze avond in één woord kunnen omschrijven?
1: Kracht. Kracht.
2: Wat bijzonder. Echt, ik heb Bobby Schuur al heel mijn leven gekeken en hij heeft me echt geholpen bij sommige dingen. En ja, dat is gewoon mooi dat je het zo in het echt ook kan meemaken.
0: Indrukwekkend. En heel liefdevol, denk ik.
1: Ja, het is, was een prachtige avond. Ik kwam hier eigenlijk om mensen te supporten en uiteindelijk mocht ik ook nog ontvangen. Dus dat was super prachtig.
3: Nou ja, blijdschap, denk ik. En dat, zo voelt het nu ook echt wel.

0: Sam, jij groeit op als een gereformeerd vrijgemaakt jongetje in een gelovig gezin. Je gaat elke zondag naar de kerk. En als klein jongetje hoorde je dat als je een geloof had als een mosterdzaadje, dat is het kleinste zaadje ter wereld, dat je dan bergen kon verzetten. En jij dacht, weet je wat, laat ik de test eens doen.
1: Ja.
0: Ik vraag God om de nieuwste Lego-doos.
1: Ja, dus ik ging op mijn kamertje, ik ging op mijn knieën, ik ging echt bidden. Ik had echt geloof. En die ochtend daarna had ik niet de nieuwste Lego-doos. Maar je dacht, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment kwam ik erachter dat Sinterklaas ook nep was. Ik dacht, oh, dat is wel gek. Ik vond het een heel leuk idee, ja. Altijd gratis cadeautjes en zo. Alleen, de mensen, wat volwassenen tegen mij had gezegd, was niet waar. En toen begon ik vragen te stellen, hoe zit het dan rondom christendom?
0: Ja, toen je 6, 7 jaar oud was, kwam je met die grote levensvragen. Als er kwaad is in de wereld, bestaat God dan? Is het leven beter dan sterven? Hebben we een vrije wil?
1: Klopt. Ja. En dat groeide. En dat groeide, die vragen. En het maakte het ook qua omgeving ook niet per se makkelijker. Want ja, dat zijn meestal vragen die mensen stellen als ze in de midlife crisis zitten. Ja. En niet als ze 7 jaar zijn. Nee. Dus dat was wel een moeilijke worsteling, ja.
0: Op een gegeven moment zeg je van, nou, ik stop met geloven. Want dit is allemaal flauwekul.
1: Ja, dat klopt. Ja, die vragen die kwamen steeds meer en ook in de context van de kerk. Stelde ik bijvoorbeeld bij jeugdvereniging, stelde ik dit soort vragen.
0: Vonden ze een lastig jochie?
1: Ik heb er niet achteraf teruggevraagd. Ja. Maar als ik het zo aan terugdenk, denk ik wel dat ik een moeilijk figuur was, ja.
0: Ja.
1: Omdat ik stelde vragen waar veel mensen ook gewoon geen antwoord op hadden. Het antwoord wat ik heel vaak terugkreeg was, we kunnen dingen nooit echt zeker weten. En daarom is het geloven. Ja. Ik vind het fijn voelen. En daarom denk ik dat het waar is.
0: Ja.
1: En ja, ik dacht, dat is me een keer gebeurd bij Sinterklaas. Dat ga ik me niet een tweede keer laten gebeuren.
0: Ja.
1: Ik wil dingen geloven die waar zijn.
0: Ja. Ja. Dan komt een periode in je leven waar je eindeloos voor het raam staat te staren. En je zegt, mijn leven is zinloos.
1: Klopt. Klopt. Ja, maar het begon dus
0: dat
1: eigenlijk...
0: Dat vind ik heftig hoor, voor iemand van een jong ventje.
1: Dat was het ook. Het begon dus met die vragen en... Op een gegeven moment dacht ik, dit heeft niet heel veel zin. Waarom zou ik nog eigenlijk naar die geloofsgemeenschap gaan? En ja, ik vond de middelbare school ook nou nog niet echt bepaald een hele leuke plek. Maar ja, als je 5 keer waarom vraagt, kom je heel snel uit... waarom besta je nou? Waarom leef je nou? Waarom zou Sam Bruis überhaupt nog leven? En vanaf dat punt begon ik te twijfelen van... waarom is leven beter dan sterven? En waarom zou ik hier niet concreet in handelen? En ik keek uit het raam... En mensen zeiden, ga dan naar school, ga dan dit doen, ga dan dat doen. Maar bijna niks interesseerde me meer. Ik vroeg, waarom zou ik dat doen? Geen antwoord. En ik ging wel naar psychologen en zo. En die vertelden dan over hoe je brein in elkaar zit en gedragspatronen. En hoe je zelf zeg maar goed kan denken en slecht kan denken. En ik vroeg me af, ja, waarom is het goed om te leven? Waarom zou je leven? En...
0: Het is, antwoord.
1: Een psycholoog weet heel veel over een brein. Maar die kan niet zeggen, oh, dit is de reden waarom mensen leven. Ja. Dat is helemaal niet haar vakgebied.
0: Ja, ja. Je wordt eigenlijk toch een stuk gedragen door de liefde van je ouders... die je door die donkere nacht heen halen.
1: Klopt.
0: Je vader zit hier.
1: Ja.
0: Wat zou je tegen hem zeggen?
1: Ik ben heel blij natuurlijk dat hij een liefdevolle opvoeding heeft gegeven. En hij heel veel liefde aan mij heeft geschonken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga er een eind aan maken... En ik stapte op mijn fiets op weg naar de plek waar ik dat zou doen. Maar halverwege overvielen mij 2 dingen. De eerste was dat ik niet zeker wist of er wel of geen leven na de dood was. En stel, er zou leven na de dood zijn. En ik zou mijn ouders daar zien bij mijn eigen begrafenis. Dat zou ik heel moeilijk vinden. Ja. Dus vanuit die angst en die onzekerheid ben ik toch... terug naar huis gefietst. Ja.
0: Hoe komt het dat jij, in tegenstelling tot zoveel lui van je leeftijd... zo'n diepe denker was? En bent nog steeds, hè?
1: Ja, het was ook wel best wel normaal in onze thuiscultuur... om hier vragen over te stellen. Mijn vader had een iets liberalere opvoeding. Mijn moeder iets conservatiever. Veel programmeurs, veel nerds. En dus dat hele wetenschappelijke en dat abstracte nadenken... dat was heel normaal in onze cultuur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment zeg je ook, ja, God bestaat niet. Hè? Van, je komt met een hele verklaring over hoe dat heelal tot stand is gekomen. Wat had je voor jezelf bedacht over de kosmos?
1: Achteraf, nu ik christen ben, ben ik achtergekomen dat ik niet goed genoeg onderzoek had gedaan destijds. Ik nam het maar voor aan dat ik dacht, ik geloofde dat we eigenlijk alleen moleculen waren in beweging. Dat had ik in principe ook geleerd op school. En vanuit die conclusie zag ik gewoon niet in hoe je op een iets als een ultieme zingevingsantwoord kon komen. Ja. Wat je hebt met christendom. Dus vanuit dat punt dacht ik, christendom is gewoon een sprookje om mensen goed te laten voelen. Ja. Dat is de kern van de situatie. Ze zijn gewoon de realiteit aan het ontkomen dat het leven fundamenteel zinloos is. Ja. Dat dacht ik toen.
0: Ja. Je worstelde met het leven. En als dat niet genoeg was, met al die vragen en problemen die je had, merkte je op je 16e iets wat jouw leven helemaal heeft veranderd. Wat gebeurde er, Sam?
1: Klopt. Dus ik zat in die depressie. En we waren steeds aan het overleggen met school. Van hoe kunnen we hiermee omgaan? En na zo'n dag kwam ik thuis op de bank. En ik keek naar mijn moeder. En zij stond zo in die keuken. En ik keek naar haar gezicht en die zag ik opeens niet meer. Ik dacht, oh, dat is wel gek. En ik vertelde dat tegen haar. En toen dacht ze, oh, dat is ook wel raar. En na een tijdje gingen we naar een opticien. En die ging allemaal testen uitvoeren. En die zei, ja, maakt niet uit wat voor glas ik ervoor zet. Dit heeft geen zin. Toen met spoed naar het ziekenhuis. En na allerlei onderzoeken en bloed aftappen en testen, kwamen ze bij de avond en zeiden ze, Sam, je hebt Leber Opticus atrofie. Dat houdt in dat jij je gezichtsvermogen gaat verliezen van 100% naar minder dan 5%, minder dan 2%.
0: Het is zelfs minder dan 1% geweest.
1: Dat is klopt, ja. De eerste dag overviel het me dat ik dacht, oh, wat gek joh. Want ik schilderde ook veel destijds. En de programmeur, dus ik typte veel achter mijn laptop. En probeer dat maar eens te doen als je niet je scherm ziet. Dat was best wel heel erg moeilijk. En toen ging ik op een gegeven moment naar Bartimeus. En daar kwamen eigenlijk allerlei andere mensen die ook van mijn leeftijd waren, maar wel iets meer wijzer overkwamen.
0: Ja, Bartimeus is een blindinstituut.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment zei een van jouw leraren, zei, het is een historisch feit dat Jezus heeft bestaan. En wat deed dat met je? Dat was een trigger, hè?
1: Ja, dat was heel gek. Het was een grappig verhaal, want ik deed eerst veel van de kundes op mijn ziende school. Dus wiskunde en scheikunde, natuurkunde. Ja. Toen ging ik naar Bartimeus en daar moest ik geschiedenis volgen. Je had niet heel veel beta-vakken. En toen zei zij dat. Historici zijn erover eens dat Jezus bestaan heeft. En dat vond ik wel heel gek voor een sprookje. Dus ik dacht, misschien vertelt ze gewoon onzin. Dus ik pakte mijn laptop. Ik had van die blinde software om een browser te laten voorlezen. En ik ging opzoeken en opzoeken. En door die websites scrollen. En toen kwam ik op een gegeven moment tegen hele interessante filosofische argumenten. En historische argumenten die een case probeerde te maken dat Jezus wel is opgestaan uit de dood en dat christendom niet een sprookje was. Ja, dat hield me toen steeds meer nadenken en dacht, dat is wel heel gek. Ik begon boeken te lezen en door al die argumenten te gaan. En ik dacht, dit is natuurlijk allemaal vanuit een christelijk perspectief. Zo simpel is dat niet. Dus ik begon ook boeken te lezen van andere gelovigen. Van atheïsten bijvoorbeeld. Dawkins, Sam Harris. En vanuit die boeken dacht ik echt, wat voor onzin wordt hier nou verteld? Zeg maar, bij christelijke boeken werden echt hele goede argumenten van, oké, dit zijn mijn aannames, dit is de conclusie waar ik uittrek. En bij die atheïstische boeken was het van, sommigen geloven in 10.000 goden, christenen geloven in één god. Ja, ik geloof eigenlijk in één god minder dan jij. Dat zeiden ze. Dat klinkt wel heel poëtisch en kunstig, maar het slaat helemaal nergens op. Nee. Het is totaal niet een argument dat God niet bestaat.
0: Ja. Wanneer komt, want je bent al heel lang zoekende naar, wie is God? Is God relevant voor me? Is Jezus aan het kruis gestorven? Is hij opgestaan? Is hij voor mij gestorven? Wanneer kwam het moment dat jij zover kwam om dat te kunnen zeggen?
1: Het was een proces. Eigenlijk, ik was die boeken aan het lezen.
0: Ja.
1: En er waren eerst, had je die argumenten. En toen kwam het Nieuwe Testament dat ik ging lezen. Over die argumenten waren er eigenlijk twee punten die mij heel erg hadden bewogen. Het eerste was het kosmologische godsargument. Dat werkt heel eenvoudig. Het universum had een begin. Alle moleculen zijn gekomen uit de oerknal. Sommige christenen vinden dat spannend als je dat zegt. Maar door mij is het eigenlijk juist een argument geworden waardoor ik tot geloof ben gekomen. Alle moleculen komen van die oerknal. Al het licht komt uit die oerknal. En tijd is afhankelijk van het licht. Dus de oorzaak van de oerknal moet zijn iets zijn buiten tijd en buiten materie. Dus iets wat oneindig is, wat er altijd al is geweest en wat niet tastbaar is. En dan kom je al een beetje op een stuk van misschien is het een soort god. Het kan nog elke god zijn. Dat kan de Joodse, de Islamitische, de christelijke god zijn. Of een god die we zelfs niet kennen. Maar in ieder geval was dit al een hele grote shock. Want als dit mogelijk is, als vanuit niets alles kan ontstaan, als dat door een knal die kleiner is dan een puntje van een balpen, alles wat wij hier zien gemaakt kan zijn, dan zijn er dus wonderen mogelijk. Het grootste wonder is Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als God dit allemaal kan maken, is een man uit de dood opstaan in principe mogelijk.
0: Is Jezus voor jou gestorven?
1: Ja, absoluut.
0: Is Jezus voor jou opgestaan?
1: Absoluut. Toen ik erachter kwam dat Jezus daadwerkelijk was opgestaan uit de dood, begon ik het Nieuwe Testament te lezen. En vanuit het Nieuwe Testament werd ik zo geraakt dat Jezus was niet zomaar een heilig mannetje of zo, maar hij was ook heel persoonlijk. Hij wou echt bij jou zijn, met jou lopen, zelfs met jou een visje eten toen hij opstond uit de dood. Dat inspireerde mij zo erg.
0: Dat, hè? Ja.
1: Ik dacht, ik wil deze man beter leren kennen.
0: Dan kom je tot, dan leer je God kennen. En typisch zijn Pruis, die maakt een wandelingetje bij Urk rond het IJsselmeer. Je komt een wildvreemde man tegen van een jaar of 70.
1: Ja.
0: En wat doe je dan? Wat zeg je tegen die man?
1: We stonden op de dijk en we keken uit over het blauwe IJsselmeer. En het was echt een enthousiaste christen. En we hadden het over de doop. En ik had altijd al een verlangen om me te laten dopen. En toen zei ik, zullen we hier dopen? En hij keek me echt aan. Nou ja, dat zag ik dan niet. Maar hij zei van hier, nu? Ik zei ja. Dus wij liepen samen over die dijk naar het strand in Urk. Ik deed mijn kleding uit. Ik stond daar in mijn HEMA onderbroek. Stond ik in het koude IJsselmeer. En hij heeft mij zo daar gedoopt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja.
0: Bijzonder.
1: En dat is eigenlijk toch wel symbolisch ook het punt van, nu is het veranderd. Ja. Nu ga ik het pad op van Jezus.
0: Ja. Dat wandel je nog steeds.
1: Absoluut.
0: Wat is het om achter Jezus aan te wandelen?
1: Je hebt gewoon de allerbeste vriend. Ja. Altijd bij je. Het is zo bijzonder dat de man die jou ontworpen heeft, die jou bedacht heeft, en dacht, ik wil Sam op deze manier hebben, dat je daarmee in gesprek kan gaan.
0: Dat vind ik heel leuk, dat je, ik wil Sam op deze manier hebben. Dus heeft hij ook bedacht, ik wil Sam hebben met een verminderd gezichtsvermogen.
1: Ja, dat is een hele moeilijke en interessante vraag. Ik geloof niet dat God kwaad wil. Ik denk echt, als ik kijk naar kinderen met leukemie, oma's met kanker, dan vind ik het gewoon heel moeilijk.
0: Ja.
1: Ik geloof niet dat God dat wil. Maar ik geloof wel dat God alles ten goede kan gebruiken. Ook het kwaad. En ik geloof echt niet dat God het mooi vindt dat ik nu slechtziend ben. Maar als ik kijk naar wat voor vrucht het heeft gedragen in mijn leven. Als ik niet naar Bartimeus was gegaan, die blindenschool. Als ik niet die geschiedenisdocenten had ontmoet. Was ik misschien nu nog steeds depressief. Of nog erger.
0: Ja. Je zit me de hele tijd aan te kijken met die mooie blauw-grijze ogen. Ja. Maar je ziet me niet.
1: Klopt. Ja, dat acteer ik.
0: Dat doe je ongelooflijk goed. Want ik heb echt het idee, hij kijkt dwars door me heen.
1: Ja, nee, dat is niet zo. Nee. Ja.
0: Wat is je droom?
1: Mijn droom is, ik wil echt dat iedereen christen wordt. Toen ik erachter kwam dat dit echt waar was, dat Jezus echt opgestaan is uit de dood, dat hoort gewoon iedereen te weten. Dat is zo'n fenomenaal feit. Ja, en als ik zie wat voor vrucht het draagt in mensenlevens, niet alleen in mijn eigen leven, maar ook in levens van heel veel christenen, dit is het goede nieuws. Jezus is er echt voor iedereen. En ik vind dat iedereen dat moet weten.
0: Ja. Ik zie in jou een enorme evangelist die straks voor grote groepen mensen vertelt aan die 8 miljard mensen op deze aardbol, althans een deel daarvan, Jezus leeft. Waar zou je het liefst willen beginnen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Momenteel studeer ik in Ede, de christelijke hogeschool in Ede. Studeer ik theologie. En ik vind het heel mooi dat ik daar zowel de theoretische als de praktische kant heb. En ik denk dat ik vanuit de kerken ervaring mag opdoen en mag gaan groeien. En het publiek groter en groter mag gaan worden.
0: Ja, dus geen dominee in een kleine kerk, maar een grote podium. Waarvoor lach je?
1: Ja, nou, ik moet lachen, want als ik zeg tegen 11-jarige Sam, Sam, luister, als je 20 bent, zit je met Jan van der Bos aan tafel en ben je hartstikke gelovig en vertel je iedereen over Jezus. Die is hem echt uitgelachen. dat kan je toch niet menen? Dus ik heb nu ook heel erg de visie van... ik als mens wil vaak een huis bouwen... en God wil daar niet een huis neerzetten, maar een paleis. Dus ik hou alle luikjes open. En ik ben heel benieuwd wat God voor mij in petto heeft.
0: Nou, als ik je zo hoor, denk ik dat hij je op een geweldige manier gaat inzetten in zijn koninkrijk. En dat je met je vreugdevolle uitstraling heel veel mensen mag bereiken. Ik heb een cadeau voor je, Sam. Maar eigenlijk moet je je hand naar je arm naar mij uitstrekken.
1: Ja.
0: En dan doe ik hem bij je om.
1: Ja.
0: En ik ga je zeggen wat erop staat. Je kunt het zelf even voelen.
1: Oh, wat mooi. Lege
0: armband. Staat op beloved. Geliefd.
1: Oh, Jan, dank je wel.
0: Met liefde. Dat was Sam Pruijs. Wat een ongelooflijk boeiend verhaal. En wat een dynamisch getuige. Dus Sam, nogmaals dank je wel. Ik heb van je genoten.
1: Dank je wel, Jan.

0: Gebed is de kerk waar het leven van een christen op drijft. Dat was ook de oproep van Bobby Schuller. Volgende week is mijn gast Anouk Schaap. Ze had een enorme prestatiedrang om te laten zien hoeveel ze waard was. En uiteindelijk vond ze zichzelf niets waard, totdat ze God vond. En daarover vertelt ze volgende week. Bijzonder hartelijk dank voor het kijken namens het hele team van Hour of Power naar deze uitzending. En ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
12: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van

0: Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
2: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. God is goed, amen. Elke dag is een reden voor een feestje. Elke dag is reden tot vreugde. Elke dag is reden tot dankbaarheid. Elke dag is weer reden om gewoon weer een beslissing te maken en op te staan, ongeacht de omstandigheden waar je tegenaan loopt, waar je doorheen gaat, wat je mee hebt gemaakt of wat dan ook. Gewoon om te zeggen, Vader, dank u wel. Want met u ben ik meer dan overwinnaar. Als u voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? Dank u wel, Vader, dat u bij mij bent. Dat u mij nooit zult begeven, nog zal verlaten. Dank u wel dat uw onvoorwaardelijke liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dank u wel, Heer, dat ik nu uw geliefde kind ben. Halleluja. Ik heb geen reden om depressief te zijn. Ik heb geen reden om moedeloos te zijn. Ik heb geen reden om hopeloos te zijn. Ik heb geen reden om me machteloos te voelen. Ik heb geen reden om depressief te zijn of wat dan ook. Want u bent bij mij, u bent voor mij, niet tegen mij. Halleluja. Dat is gewoon waarheid. Weet je, en dankbaarheid, jongen. Man, dankbaarheid. Weet je wat het is? Dankbaarheid brengt vreugde voort. Als je dankbaar bent, dan ervaar je ook vreugde. En dankbaarheid en vreugde, dat is zo ongelooflijk belangrijk in het koninkrijk van God. God wil een dankbaar hart. God wil dat we vreugde ervaren. Zegt, verheug u altijd. Ik zeg u nogmaals, verheug u. Weet je, en dankbaarheid is gewoon dat je gewoon elke dag weer realiseert waar je vandaan bent gekomen en waar je vandaag bent. Dat is gewoon prachtig, man. Vind ik gewoon geweldig. Dat je gewoon realiseert, weet je. Ik was niks, maar nu ben ik alles. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Ik was duisternis, nu ben ik licht. Ik was een slaaf, maar nu ben ik een zoon. Ik was gebonden, maar nu ben ik vrij. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Je bent gewoon, weet je, hij heeft je geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Weet je, wij zijn nu een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat wij de deugden van hem zouden verkondigen die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke licht. Powerful, man. Dat is wie wij zijn. Halleluja. Anyway, we zijn natuurlijk terechtgekomen weer in een nieuwe serie, een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik heb er plezier in om deze lessen met jullie te delen. En ik hoop ook dat jullie er plezier in hebben om ernaar te luisteren. Dat je erop door opgebouwd wordt, dat je erdoor gezegend wordt. En ja, dat je gewoon jezelf steeds meer mag leren kennen in hem. En steeds meer nieuwe inzichten en openbaring mag krijgen over wie hij is. En wie jij bent, door wat hij voor jou gedaan heeft, wat je toekomt. En waar je op mag gaan staan, waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. En ga al die dingen meer. Volgens mij hebben we het afgelopen week gehad. Ik moet even kijken, want ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Volgens mij hebben we het vorige week gehad over het koninkrijk prediken. En dat was ook weer een hele mooie les, vond ik zelf. Werd ik ook heel erg weer door mijn moeder gedacht. En nu gaan we dan verder in les 20, hè, les 1.20. En we gaan het hebben over de kracht van woorden. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor wie u bent en wie wij mogen zijn in u. We geven deze les in uw handen, zowel de ontvanger als de zender. Alhoewel de Heilige Geest de zender is. Spreek door mij heen. Gebruik deze aderlippen en dit adervat tot de heerlijkheid en glorie van uw naam. Omdat u verheerlijk mag worden, Koning Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Alright. De kracht van woorden. Weet je, het is heel erg belangrijk om hier heel erg bewust van te gaan worden. Omdat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. En nogmaals, als ik zoiets zeg van mensen weten het niet, mensen hebben het geen idee, mensen snappen het niet, dan bedoel ik dat nooit veroordelend. Ik wil dat wel even gewoon benadrukken. Dat mensen soms zeggen, ja, je zegt altijd mensen snappen het niet. Ik snap ook niet alles. Ik bedoel dat niet veroordelend. Het is meer van, we kunnen het namelijk wel snappen, want God openbaart het in zijn woord. Hij heeft het in zijn woord aan ons gegeven. En als wij het woord tot ons gaan nemen en gaan begrijpen en ons denken gaan vernieuwen met het woord van God in Romeinen 12 vers 2. En we gaan begrijpen wat de volmaakte wil van de Vader is. En we gaan begrijpen wat ons toekomt. En we gaan begrijpen hoe al die koninkrijkprincipes en al die geestelijke waarheden werken. Dan kunnen we in een leven overwinning komen te wandelen. En als we daar niet in wandelen, dan snappen we het dus niet. Dan hebben we het nog niet gegrepen. Dat is geen veroordeling. Dat is gewoon Een feit. En je kan dat gewoon pakken. Je kan dat gewoon. Het maakt niet uit wie je bent. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen wie je bent in Christus. Weet je, we kunnen lezen. En als we niet kunnen lezen, kunnen we luisteren. Tegenwoordig zijn er zelfs luisterbijbels en zo. Maar bestudeer het woord gewoon en ga ermee aan de slag. Dus maar ook de kracht van woorden, daar hebben mensen vaak geen benul van, omdat ze heel veel ongeloof spreken over zichzelf. De woorden die we uitspreken en de woorden die we beleiden, daar zit enorm veel kracht in. Nou, ik heb een keer een onderzoek gekeken en in dat onderzoek, daar aangaande het spreken van woorden, hoeveel woorden een mens spreekt, zeg maar, en dat is echt bizar. Het is gewoon bizar hoeveel woorden gemiddeld een mens spreekt. Het is 15.000 woorden gemiddeld wat een persoon per dag spreekt. Een normaal persoon. Nou, dan heb je natuurlijk de hele introverte mensen die spreken waarschijnlijk minder. En je hebt hele extraverte mensen, hoe je dat ook zegt. En die spreken veel meer woorden. En dat is zoals ik bijvoorbeeld. Ik spreek heel, heel erg veel woorden. En we spreken zegen en we spreken vloek. Weet je, dus woorden van leven en woorden van dood. Nou, er zit zoveel kracht in onze woorden dat we gewoon echt serieus voorzichtig moeten zijn met de woorden die we uitspreken. We moeten ons heel bewust zijn van de woorden die we beleiden, de woorden die we proclameren, de woorden die we spreken. Hè, over onszelf, maar ook over anderen. Weet je, David, die wist dat, koning David. Die zegt in Psalm 141, vers 3, zegt hij: Heere, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dus hij vraagt een God om een wachter voor zijn mond te zetten en om de deur van zijn lippen te behoeden. Omdat hij wist dat hij dingen zou kunnen spreken die hem zouden kunnen schaden. Jij kunt dingen spreken die jou kunnen schaden. Weet je, wij moeten onze mond behoeden voor het spreken van woorden van ongeloof die ons kunnen schaden. Wij moeten ons bewust zijn van wat onze proclamatie is. Jouw belijdenis, jouw proclamatie, die moet in lijn zijn met het woord van God. Die moet gewoon helemaal in lijn zijn met het woord van God. En anders moet je het niet belijden en dan moet je het niet uit gaan spreken. Ik zal straks ook wel iets delen over hoe woorden een impact hebben gehad in mijn leven. Maar wanneer je op een plek bent waar je ergens geen geloof voor hebt, weet je, ga dat ongeloof dan niet uitspreken. Ga het niet uitspreken. Spreek geen ongeloof. Weet je, zwijg er gewoon over. Weet je, totdat je geloof in naar je boven komt. Ga niet proclameren van dat kan ik niet, dat heb ik niet. Nee, wacht nou gewoon totdat je genoeg geloof hebt, zodat je dat ongeloof kunt omzetten naar geloof. Je heb ik wel kan omzetten. Weet je, dus wacht er gewoon mee om. Ga niet ongeloof beleiden. Dat is gewoon belangrijk, dat je jezelf aan het vervloeken bent. Dat kan ik niet. Dat gaat mij niet lukken. Zal je net zien. Zal mij altijd overkomen. Weet je, dat heb ik weer. Weet je, of nou, dat je gewoon allemaal ongeloof over jezelf uitspreekt. Je bent jezelf constant aan het vervloeken gewoon. Weet je, je moet er gewoon over zwijgen. Net zolang totdat je gelooft van, nee, dat kan ik wel. Want God zegt dat ik het kan, dat heb ik wel. Want God zegt dat ik het heb, dat durf ik wel. Want God zegt dat ik moedig kan zijn en niet bevreesd hoef te zijn. Weet je, en ga zo maar door. Je kan gewoon alle dingen benoemen die God zegt. En niet, weet je, God schiep alles met zijn woord. Hè? Alles is geschapen door zijn woord en kan alleen maar bestaan door zijn woord. In Hebreeën 11 vers 3 staat: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hebreeën 1 vers 3 staat: hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Door zijn krachtig woord. God heeft alles geschapen met zijn woord. Hij sprak: laat er licht zijn. En er was licht. Hij sprak alles wat er is, sprak hij tot aan zijn. In Romeinen 4 vers 17 staat namelijk: God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Dus hier zie je gewoon dat om iets van het onzichtbare naar het zichtbare te krijgen, zijn er woorden nodig. Weet je, woorden zijn nodig om het geestelijke naar het bovennatuurlijke te krijgen. Daar zijn woorden voor nodig. Weet je, zonder woorden gebeurt helemaal niets. Ja, en ook zonder Heilige Geest gebeurt er niets. En zonder geloof gebeurt er niets. En zonder genade gebeurt er niets. Dat zijn allemaal andere lessen. Maar je hebt echt woorden nodig om dingen tot aanzijn te kunnen spreken. Om dingen in stand te kunnen brengen. Daar heb je woorden nodig. En God heeft ons zijn woord gegeven om te spreken. Zijn woord. Maar als wij niet de woorden van God spreken, als wij geen woorden van leven spreken, als wij geen woorden van geloof spreken, dan spreken wij automatisch woorden van ongeloof. Dan spreken wij automatisch woorden van dood. En dit zal dan ook zichtbaar worden in je leven. Wat je zaait is wat je oogst. Hè? Gelaten 6 vers 7. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En als jij continu ongeloof spreekt, en jij continu vervloeking spreekt, en continu negatief spreekt, dan is dat ook wat je zult gaan oogsten in je leven. Want dat is wat je gezaaid hebt. Ik kan zien aan iemands leven wat hij gezaaid heeft. Aan de manier waarop hij de dingen doet, hoe hij met dingen omgaat en hoe geduldig of dat hij is of wat dan ook. En hoe succesvol hij is en al die dingen meer. Heeft allemaal te maken met de woorden die hij spreekt. En die heeft te maken met de woorden die hij spreekt. Als iemand helemaal gestrest is en de hele dag loopt te tieren en te klagen en te mopperen en weet ik wat allemaal. En ga zo maar door. Dan zie je gewoon dat dat gaat niet goed in het leven van die persoon. Die is doodongelukkig. Die heeft alleen maar strijd. Dat komt vanwege het ongeloof en de vervloeking die de hele dag over zichzelf en over anderen loopt te proclameren. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden, lieve mensen. We zijn gewoon het product van onze eigen woorden. Dat is heftig, want als jij weet dat jij het product bent van je eigen woorden, kun je dus zorgen dat het product wat je misschien nu bent, maar eigenlijk niet wilt zijn, kunt veranderen naar een product wat je wel wilt zijn door de woorden die jij spreekt. Door de woorden die jij spreekt. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden en van de woorden die anderen over ons hebben uitgesproken. Weet je, en die woorden die anderen over ons hebben uitgesproken, die wij hebben geloofd. Want dat is dan ook wel weer belangrijk. Want mensen kunnen wel van alles zeggen. Maar als je daar geen waarde aan hecht, als je het niet aanneemt, dan heeft dat niet het effect. Maar als we in geloof aannemen wat andere mensen over ons hebben uitgesproken, dus dat je gelooft dat het zo is. Ik bedoel, als ik gewoon kijk, weet je, als ik kijk naar hoe mijn vader, ik hou van mijn vader, hij is bij de Heer. En ik zie hem weer, halleluja. Ik kijk er ook echt naar uit. Nou, de dag dat we elkaar weer ontmoeten, maar voorlopig ben ik hier nog niet klaar. mijn vader, die zelf uit een gebroken gezin kwam en alles, maar dat terzijde, die sprak dagelijks heel veel woorden van dood over mij en over mijn broer. Heel veel woorden van dood. Je kunt het niet, je bent niks. Snotneus, wat denk je wel niet wie je bent en ga weg en je bent niks waard, je bent niet goed genoeg, je had nooit geboren mogen worden, je bent een ongelukje en nou ja, ga zo maar deel en dat soort dingen allemaal en ook heel veel scheldwoorden en het is gewoon vreselijk man. Ik heb vroeger zoveel gevloekt, echt in iedere zin had ik wel 4-5 scheldwoorden of zo en ik kon vloeken jongen, dat was gewoon niet normaal. Weet je, en toen ik net tot geloof kwam, zei ik ook nog wel eens zoiets. En dan klonk het gelijk verschrikkelijk in mijn eigen oren. En, want dat is gewoon van de duivel. Zeg maar, vloeken is heel erg, heel erg. Maar goed, daar heb je ook heel veel power. En mijn vader die deed dat dus. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, nou misschien tot heden toe gewoon, last heb gehad, zeg maar, van niet goed genoeg voelen. Zeg maar, dat je niet goed genoeg voelt, dat je onzeker bent, dat je mensenvrees heb of angst heb om het niet goed genoeg te doen. Dat je niet aardig gevonden wordt. Mensen je niet accepteren of weet ik veel wat. Dat je niet goed bent of zo. En godzijdank heb ik het woord van God. Godzijdank heb ik koning Jezus ontmoet. Godzijdank heb ik zijn waarheid ontmoet. Zodat ik mijn denken kon gaan vernieuwen. En ik kon gaan realiseren dat dat een leugen is. Omdat ik voor God gewoon volmaakt ben. Weet je, de Bijbel zegt dat ik volmaakt ben in Christus Jezus. Weet je, en ik ben gewoon goed genoeg voor God. Goed genoeg om voor zijn zoon te komen. En goed genoeg voor zijn zoon om voor mij te sterven. Goed genoeg. Weet je, en ik hou van mijn vader en ik heb mijn vader al lang vergeven. En je hebt ook gewoon natuurlijk zelfverantwoording voor de keuze die je maakt in je leven en zo. Maar de woorden die hij over mij heeft uitgesproken hebben zodanig impact gemaakt dat ze mij een totaal verkeerd beeld van mezelf hebben gegeven. En mijn denkpatroon is zodanig geïnfecteerd en zodanig zijn de diepe sporen getrokken in mijn denkpatroon dat het heel erg lastig is geweest voor mij om uit dat denkpatroon te komen dat wat allemaal over mij gezegd is en wat ik vervolgens ben gaan geloven, dat leugen is en geen waarheid. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat kon gaan zien. En nog word ik er wel eens door aangevallen, maar dan weet ik nu hoe ik het moet counteren en dat doe ik met het woord van God. Amen. Ik spreek tegenwoordig zoveel woorden van leven over mezelf, dat die woorden van ongeloof en dingen die over me uitgesproken zijn, gewoon krachteloos gemaakt worden. Halleluja. Maar het is gewoon niet normaal wat een impact woorden hebben in het leven van mensen. Het heeft zoveel impact. Zoveel impact. Weet je, vroeger was ik niet anders dan mijn vader. Ik sprak heel veel lelijke woorden, zoals ik net al zei. Maar ook gewoon, ik beet van me af, omdat ik zelf onzeker was. Zodat mensen niet op mij zouden komen, maar op anderen, zeg maar. Dus je moet altijd de aandacht van jezelf afhalen. Hè? Dat deed je dan door harder te blaffen dan een ander. Dus ik was gewoon, ik schreeuwde heel veel. Maar bijvoorbeeld ook gewoon in mijn relatie. Zei ik gewoon heel veel dingen die weer heel veel impact hadden op mijn vrouw. Waardoor mijn vrouw onzeker werd en zich niet goed genoeg voelde. Want dat was het gevolg van mijn woorden. De dingen die ik tegen haar zei, maakte haar onzeker en gaf haar het gevoel dat ze niet goed genoeg was. En dat ze niet afdoende was voor mij, zeg maar. En toen ik dit allemaal begon te begrijpen, man, jongen, je wil niet weten hoe ik me daarvan bekeerd heb en hoe ik mijn woorden ben gaan veranderen. Ik noem maar elke dag The Love of My Life. De liefde van mijn leven. Elke dag, weet je, ik vind je geweldig. Ik vind je fantastisch. Ik hou van je. Je bent mijn kanje, je bent mijn schatje, je bent mijn engel. Gewoon alleen maar woorden van leven. Ik waardeer je. Ik ben zo dankbaar voor jou in mijn leven. Je bent een topper. En weet je, ik had me niets beters kunnen overkomen dan jou. En het gaat zo maar door. En ik meen het ook allemaal. Uit de grond van mijn hart. Weet je, maar dat is allemaal gekomen toen ik mijn woorden ben gaan veranderen. En toen ik ben gaan veranderen de manier waarop ik naar anderen kijk. Ik ben naar mensen gaan kijken zoals God naar mij kijkt. Weet je, maar omdat ik gewoon zelf zo door woorden een product ben geworden, zo ben ik dat ook vervolgens weer aan anderen door gaan geven. Aan mijn kinderen en ga zo maar door. Nou, geloof me, ik heb me er radicaal van bekeerd. Excuus. Radicaal van bekeerd en weet je, en ik spreek nu alleen maar woorden van leven over ziel. Zelfs als ze de grootste fouten maken, spreek ik alleen maar woorden van leven. Moet je kijken, scheiding begint met woorden. Scheiding begint met woorden. Ik hou niet meer van je, vind je niet meer aantrekkelijk. Ik ben niet meer verliefd op je. Ik voel het niet meer. Het begint met woorden, scheiding. Ruzie begint ook met woorden. Hey, ik weet niet, maar ik vind je een idioot. Of weet je, ik heb moeite met jou of wat dan ook. En je krijgt ruzie met elkaar. Dat begint met woorden. Ziekte begint met woorden. Weet je, en bijvoorbeeld weet ik veel, griep. Dat ze zeggen van, de griep heerst weer. Ik denk dat ik griep krijg. Nou, hij heerst niet over mij in de naam van Jezus. Maar mensen beginnen dan te zeggen, ik denk dat ik griep krijg. Ik denk dat ik verkouden ben. Ik denk dat ik dit of ik heb dat. Of. En dat begint gewoon met woorden. Ziekte begint met woorden. Mislukking begint ook met woorden. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het gaat mij niet lukken. Dat is niet voor mij weggelegd. Daar ben ik niet voor geboren. Nee, dat zit niet in mij. Ik kan het gewoon niet. Weet je, en we vervloeken onszelf met woorden en we zegenen onszelf met woorden, lieve mensen. Maar de Bijbel zegt in Jacobus 3, vers 10, uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Maar dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Wij horen leven te spreken, wij horen geloof te spreken. En wij horen niet onszelf en anderen te vervloeken, maar gewoon continu leven en geloof te beleiden over ons leven. Jezus zegt in Matteüs 6, vers 31, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Soms moet je zo gewoon ingezoomd zijn, zeg maar, op wat Jezus daar zegt. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Hij wist al lang dat we ons zorgen zouden maken. Daarom zegt hij, wees in geen ding bezorgd en zeg niet. Dus als je je zorgen maakt, spreek dan je zorgen niet uit. Ga geen woorden geven aan je gedachten. Spreek niet uit wat er in je gedachten binnenkomt als het niet in lijn is met het woord van God. Spreek alleen uit wat in lijn is met het woord van God. Spreek alleen waarheid. Je kan zeggen van, ja, ik voel dit, maar God zegt. En niet van, ja, ik weet wat God zegt, maar ik voel dit. Je moet het omdraaien. Weet je, ik voel dit, maar God zegt. Dit valt mij nu aan, maar God zegt. Dit is wat ik nu ervaar, maar God zegt. Je plaatst altijd het woord van God boven je omstandigheden. Weet je, dus wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons kleden? Waarom moeten we al deze dingen niet zeggen? Waarom moeten we al deze dingen niet beleiden, niet uitspreken? Omdat het je berooft van de waarheid in Christus. Het maakt dat zijn beloftes niet manifest worden in je leven, omdat jij besluit iets anders te geloven dan wat hij zegt. Jij moet jouw zorgen niet beleiden. Jij moet zijn waarheid beleiden. Jij moet zijn waarheid uitspreken. Jij moet in zijn waarheid gaan staan. Jij moet continu de woorden van God spreken over jouw leven. Ik ben goed genoeg. Ik ben geliefd. Ik ben gekocht. Ik ben betaald. Ik ben heilig. Ik ben puur. Ik ben rechtvaardig. Ik ben smetteloos. Ik ben genezen. Ik ben gezegend. Zijn gunst is op mijn leven. Ik heb geen gebrek, maar overvloed. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Weet je, spreek gewoon leven over jezelf uit. Continu. God zegt, ik zal je voorzien van alles wat je nodig hebt overeenkomstig mijn rijkdom. Ik ben uw herder, u ontbreekt niets. Ik heb u gezegend met alle geestelijke zegen. Ik werd arm zodat jij rijk kon zijn. Ik werd een vloek zodat jij gezegend kon zijn, zegt de Heer. Weet je, wees in geen ding bezorgd, want ik zorg voor u. Dat is wat God zegt. Dus dat is wat wij moeten beleiden en dat is wat wij moeten geloven. Niet je omstandigheden, maar wat God zegt. Dus spreek je zorgen niet uit. Spreek het niet uit. Onze tong is een gevaarlijk wapen. Een gevaarlijk wapen. In Jacobus 3 vers 5 staat geschreven, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in de vlam gezet. Dit is gewoon niet normaal, man. Dit is gewoon niet normaal wat de Bijbel hier zegt. Dat onze tong ons hele lichaam kan besmetten en dat ze onze levensloop vanaf het begin in vlam zet en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Nou, dat spreekt van een onbekeerde iemand die gelijk vanaf het begin af aan als klein kind geboren wordt in deze wereld zonder God, geestelijk dood, met een zonde natuur, afgesneden van de levende God. Weet je, die alles wat we spreken is gewoon... de meeste dingen die wij spreken zonder Christus in ons leven... zijn woorden van ongeloof. En zijn leugens die we spreken. Niet zozeer van ik zeg jou iets wat niet waar is... maar ik zeg iets over mezelf wat niet waar is. Of ik geloof de dingen die niet waar zijn. Want dat is de wereld waar ik in leef. De wereld van de duisternis. Weet je, de wereld zegt, jij gaat het niet redden. De wereld zegt, jij kan het niet. De wereld zegt, jij bent niet goed genoeg. Weet je, de wereld zegt, dat kun jij niet. De wereld zegt, daar ga jij nooit komen. En de wereld die spreekt allemaal leugen. Spreekt allemaal ongeloof. Valse doctrines. Allemaal filosofieën die totaal nergens op slaan. Weet je, en daar zijn wij mee opgevoed. En dat is wat we uitspreken. Weet je, wij nemen het gedrag van een ander over. Wij spreken de dingen van anderen uit. We horen dingen op televisie, we horen dingen in de films. We horen dingen in series, we horen dingen op het nieuws. We lezen dingen in de krant en we horen dingen op de radio. En vervolgens gaan wij die woorden herhalen. In onze eigen woorden, maar we gaan ze herhalen. Omdat dat is wat ons gevoed wordt en wij geloven dat dat zo is. Maar de meeste dingen die gezegd worden, is gewoon bagger. Is gewoon troep. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat betekent niet dat mensen de hele dag leugen aan het spreken zijn. Maar het betekent dat de dingen die wij vaak spreken... als we geen kinderen van God zijn, niet in lijn zijn met het woord van God. En omdat ze niet in lijn zijn met het woord van God, is het leugen. Dus als de dokter tegen mij zegt... van luister eens, je hebt nog 6 weken te leven. En ik geloof de dokter. Dan stel ik mijn geloof in de waarheid van de dokter. De waarheid van de wereld, de waarheid van de statistieken. En niet in de waarheid van het woord van God. Ik moet mijn hoop en mijn geloof stellen in het woord van God. En als kind van God heb jij het woord van God. En kun jij daarop bouwen? Kun je zijn woorden beleiden? Kun je daarin gaan staan? En het woord van God zegt, jij zult niet sterven, maar leven. Om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Het woord van God zegt, door zijn striemen is uw genezing geworden. Door zijn striemen bent u genezen. Want hij heeft zelf onze zonden gedragen in zijn lichaam op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dus dat is wat het woord van God zegt. Dus in het natuurlijke kan ik wellicht aangevallen worden. In het natuurlijke kan ik last hebben. En in het natuurlijke kan mijn lichaam onder aanval komen van ziekte. We kunnen allemaal te maken krijgen daarmee. We kunnen allemaal aangevallen worden door ziekte. Maar daarom hoef ik het nog niet te accepteren. Daarom hoef ik nog niet de woorden te gaan beleiden en te proclameren. En te geloven en uit te spreken die de dokter zegt. En die mijn lichaam zegt en weet ik wat allemaal. En dan daarmee mezelf te veroordelen. Nee, ik spreek gewoon de woorden van God. Jij kunt de woorden van God spreken. En dat is gewoon machtig en superbelangrijk. Weet je, dus... De tong is een vuur en een wereld van ongerechtigheid... als je niet de woorden van God spreekt, als je niet de waarheid spreekt. Dan zet het je levensloop in vlam... en wordt het zelf door de hel in de vlam gezet... als je niet de woorden van God spreekt, als je niet de waarheid spreekt... als je niet de waarheid van het woord van God spreekt... spreek je een andere waarheid die geen waarheid is. Er is maar één waarheid en dat is Jezus. En Jezus is het woord van God. Zijn naam luidt het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God. En dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld. Jezus is het woord van God. En Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus wij moeten Jezus spreken. Wij moeten zijn woorden spreken. En als wij zijn woorden spreken, zullen we in een leven van overwinning komen te wandelen. Maar als wij de woorden spreken van de dokter, van de media, van het nieuws, van de omstandigheden, van mijn bankrekening, van hoe ik me voel, wat mijn gedachten soms zeggen en wat andere mensen zeggen, wat ik links en rechts hoor, en ik aan het herhalen ben, ja, dan spreek ik niet de woorden van God. Dan ben ik niet goed bezig. Dus je moet je bewust zijn van de woorden die je spreekt. Het moet in lijn zijn. Dit betekent niet dat je de hele dag de Bijbel aan het citeren bent, maar het moet in lijn zijn. Snap je? Het moet in lijn zijn met het woord van God. Ja, ik voel me niet happy, maar God zij dank. Weet je, ik heb de vreugde van de Heer in mijn hart. Weet je, dus het moet gewoon in lijn zijn. Anyway, ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Maar we kunnen vreselijke dingen aanrichten als we spreken vanuit de verkeerde bron. Spreuken 18 vers 21 zegt dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de woorden die we spreken. Dood en leven zijn in de macht van onze tong. En daarom moet je een wachter voor je lippen zetten. En daarom moet je alleen maar woorden van leven en geloof spreken. Wij kunnen onmogelijke dingen tot stand spreken. Werkelijk onmogelijke dingen tot stand spreken met onze woorden. Jezus leert ons die waarheid. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. En dat is Marcus 11, 23, al heel bekende tekst. Het is ook een sleutelvers. Marcus 11, 22 tot en met 24 is een sleutelvers. Maar Jezus zegt, voorwaar, ik ben. Want als er staat ik, dan staat er ik ben. Ik ben, zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... Dus wie tegen deze berg zal spreken, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Zie je de kracht van woorden hier zo? Jezus zegt dat als we spreken tegen de berg. En we dus tegen je omstandigheden, tegen ziekte, tegen wat het ook is. Als je spreekt tegen de berg en je twijfelt niet in je hart. Want dat is belangrijk. Twijfel stopt de zegen. Maar als je niet twijfelt in je hart... maar je zal geloven. Geloven zet de zegen vrij. Je zal geloven dat wat jij zegt, dat het gebeuren zal. Dan zal het gebeuren wat je zegt. Jezus zegt dit. En lieve mensen, God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Dat heb ik jullie al vaker gezegd. En ik zeg het nu weer. God kan niet liegen. Hij is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Het staat in de Bijbel. God kan niet liegen. Dus als hij niet kan liegen, is het waar wat hier staat. En Jezus onderwijst ons hier de macht van onze woorden. Wij kunnen tegen de bergen in ons leven spreken. Geloof is de sleutel, lieve mensen, om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Weet je, maar dan wel de dingen die in genade zijn voorzien. Maar goed, dat is weer van een andere les. Maar geloof is de sleutel om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Het is belangrijk dat we onze woorden spreken in geloof en overtuiging. En wees voorzichtig met wat je spreekt. Je zou nooit ziekte in bezit moeten nemen door te zeggen ik heb dit of ik heb dat of de dokter zegt. Je moet het niet zeggen, je moet het niet herhalen, je moet het niet belijden. Je kunt zeggen het valt me aan, maar door zijn striemen is mijn genezing geworden. Neem niet ziekte, maar neem Gods beloftes in bezit. Neem Gods beloftes in bezit. Ik zal een heel kort voorbeeld erbij nemen. Marcus 5, vers 35. Jezus is onderweg met Jairus. En de bloedvloeiende vrouw raakt hem aan met het hele verhaal. En dan vervolgens staat hij met haar te praten. En dan staat er, terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt hij de meester nog lastig? En dan staat er, en zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus Jezus counterde hier dat slechte nieuws. Hij zegt, luister niet naar slecht nieuws vol ongeloof. Luister niet naar omstandigheden in het natuurlijke. Herhaal niet de woorden van slecht nieuws. Zeg niet, de dokter zegt. Zeg niet, mijn baas zegt. Zeg niet, het nieuws zegt. Nee, God zegt. Geloof alleen God. Geloof alleen God. Hij zei, dus er werden woorden van ongeloof gesproken. Ook al was het in het natuurlijke waarheid. Ook al was het in het natuurlijke realiteit. Dan nog is het een leugen als het niet in lijn is met het woord van God. Hij zegt, zodra Jezus dat woord hoorde, zegt hij. Dus hij sprak woorden. Hij zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus jij moet hem geloven en wat hij zegt. En niet de omstandigheden of wat het ook is wat dat tegen jou gezegd heeft. Als God iets anders spreekt, moet je God geloven. Als God iets anders spreekt dan wat jouw omstandigheden spreken, wat je gevoel spreekt, wat je gedachten spreken, wat de dokter spreekt, wat de media spreekt, wat dan ook spreekt, als het niet in lijn is en God iets anders spreekt, moet je geloven wat God spreekt. Wat God spreekt. En er zijn zoveel christenen in het lichaam van Christus, zoveel mensen die zich christen noemen, die niet geloven wat God spreekt. Die niet staan op wat God spreekt. Ja, maar. Nee, maar ja, weet je. Of ja, maar kun je wel zeggen, maar je moet het niet zo letterlijk nemen. Of dit of dat. Hij heeft het niet voor niks in zijn woord opgetekend. Hij heeft het erin opgetekend zodat we erin konden gaan staan. Dat we het konden gaan beleiden. Dat we het konden gaan wandelen. En dat we het konden gaan beleven in ons leven. Dat het realiteit kon worden in ons leven. Daarom staat het er. Maar je hebt er wel geloof voor nodig. Weet je, en dan om maar alle waarheid te leggen in al die andere dingen die we in de wereld horen, die in de wereld ons gevoed worden, al die troep en al die bagger. Nee, kappen ermee, man. Jezus counterde dat slechte nieuws. Hij counterde het, weet je. Geloof alleen God. God zegt. En als God iets spreekt wat anders is dan wat tegen jou gesproken is, moet je God geloven. Altijd zijn woord boven de andere plaatsen. Altijd zijn woord. Altijd, altijd. Laat ik het maar niet uitspreken. Weet je, geloof alleen God. Jesaja 33 vers 24 zegt, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het is belangrijk om woorden van leven te spreken. Ook wanneer je het even niet voelt, ook wanneer je het even niet ziet. Laat jouw woorden van geloof zijn. Niet van angst, niet van zorgen, niet van twijfel, niet van ongeloof. Zorg ervoor dat jouw hart gevuld is met het woord van God. Dan zal er leven uit voortvloeien. Onze woorden hebben een ongelooflijke invloed op ons leven. Jezus zegt in Matteüs 12... Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Weet je, hoe werden wij behouden? Door de woorden die wij spraken en geloofden in ons hart. Nee, wij spraken de woorden uit van ik beleid met mijn mond de Heer Jezus Christus en ik geloof met mijn hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daardoor ben ik nu zalig geworden. Weet je, jouw toekomst is in jouw mond en in jouw hart. Het is in de woorden die wij geloven en de woorden die wij spreken. Jij kan met jouw eigen woorden, heb jij jouw redding en verlossing tot eind zijn gesproken. Want je sprak het uit en daardoor werd je wedergeboren. Je sprak het uit en daardoor werd je een kind van God. Je sprak het uit en daardoor werd je gerechtvaardigd, heilig, puur en smetteloos. Weet je, dus als je dat al allemaal in gang kon zetten door de woorden die jij spreekt, bedenk dan dat al het andere op precies dezelfde wijze tot stand kan komen in jouw leven. Door de woorden die jij gelooft en de woorden die jij spreekt. En ik heb geen tijd meer om door te gaan, maar Jezus sprak alleen maar woorden van leven, weet je. En hij sprak tegen de zee, zwijg en het zweeg. Hij vergaf met woorden, uw zonden zijn u vergeven. Weet je, hij genas met woorden, hij dreef demonen uit met woorden. Weet je, en Jezus die sprak, de dode Lazarus kwam naar voren, deed allemaal met woorden. En als Jezus dat al deed, dan kunnen wij dat ook doen, want wij hebben zijn woord. En zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wij kunnen dezelfde woorden spreken, wij kunnen dezelfde woorden spreken. Dus als ik spreek, moet het gebeuren. En God zegt, sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Bewaar ze in het binnenste van je hart en laat ze niet wijken. Wees ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Amen. Je moet voorzichtig zijn met wat je spreekt. Spreek alleen waarheid. Proclameer alleen waarheid. Ik heb nog zoveel te zeggen hierover, maar mijn tijd zit erop. En ik moet het afronden. En dat vind ik heel vervelend, maar het is niet anders. Lieve mensen, ga het woord zoeken. Ga het woord beleiden en ga het woord uitspreken. En je zult leven vinden en je leven zal getransformeerd worden. Tot de volgende keer. Zegen.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Hallelujah.
1: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl

0: zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Scoor nu je ticket op decent.nl.
1: Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Bless you allemaal. Een hele gezegende zondag. Ik ben Apostel Vanessa en wij zijn op God's Radio. We zijn hartstikke dankbaar dat we hier mogen zijn. We zijn er altijd van 10 tot en met 11 uur. We gaan nu luisteren naar het woord van God, gegeven door Apostel Jean-Pierre, mijn man, die voorgaat in Winners Harvest Worship Center in Amsterdam. En ik wil jullie echt bemoedigen. Ga daarvoor zitten. Maak aantekeningen. Want we hebben allemaal de liefde van God nodig.
1: Some time now we have been learning how

0: Welkom bij Upstream. Bij Upstream willen we iets met je delen over de goede boodschap van de Bijbel en laten ontdekken wie God is. Daarom gebruiken we alledaagse thema's, maar altijd vanuit een diepere betekenis. En dan hopen we dat je net als wij mag gaan ontdekken dat er meer is. Ik hoop dat het waardevol voor je mag zijn.
1: Ten oosten van Eden. De eerste moordzaak uit de menselijke geschiedenis. Twee broers lopen samen een veld in. Slechts één keer terug. Geen getuigen, geen moordwapen. Alleen bloed dat vanaf de aarde roept. Dit is Moordzaken.

Het begint meteen al een beetje mysterieus, echt zo'n crimi waar we dan samen over na gaan denken. Ja, vandaag beginnen we dus inderdaad met een nieuwe serie, de serie Moordzaken. En op de flyer, misschien heb je ze zien liggen of heb je ze de vorige week al meegenomen, daar staat deze tekst. We kijken en luisteren massaal naar series, films en podcasts over moordzaken. Maar waarom eigenlijk? Niet omdat ze gaan over monsters, maar omdat ze gaan over mensen. Mensen zoals wij. Mensen die werden gedreven door ambitie, gekwetste trots, liefde, angst, overtuiging of wraak. In deze serie onderzoeken we 5 moordzaken uit de geschiedenis. We reconstrueren.

0: De gebeurtenissen ontrafelen de motieven en volgen het spoor van de keuzes die alles veranderden. Want achter iedere moord schuilt een vraag die dichterbij komt dan we misschien willen toegeven. Waar zou jij een moord voor willen doen? Ja, die laatste vraag, die gebruiken we misschien. Die laatste vraag of die uitdrukking, daar zou ik een moord voor doen. Die gebruik je misschien zelfs wel eens gewoon door het leven heen. In de figuurlijke zin dan. Als je met een trektocht bijvoorbeeld door de bergen gaat in de hitte van de zomer. Je bent al dagen onderweg, je voelt je vies, je hebt dezelfde kleren al dagen aan. Je hebt het warm, dan zou je maar zo kunnen zeggen. Ik heb nog nooit zo verlangd naar een douche en een koud biertje. Man, ik zou er een moord voor doen. Dat zou maar zo een uitspraak kunnen zijn. Dan, als je iemand dat hoort zeggen, hoef je niet de politie te bellen. Je hoeft ook niet bang te zijn, want het is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Het drukt slechts een sterk verlangen uit. Ik zou er een moord voor doen. Dat wil niet zeggen dat er geen omstandigheden zouden kunnen zijn in je leven waar je het wel degelijk letterlijk bedoelt. Waar je wel degelijk tot een punt zou kunnen komen om bereid te zijn ergens een moord voor te doen. Misschien denk je, nou, dan zou er wel heel wat moeten gebeuren voordat ik tot zo'n daad zou komen. Nou, het blijkt dat we verrassend gemakkelijk als mens tot dingen in staat zijn waartoe je jezelf niet zomaar in staat acht. Daar hebben de psychologen in de afgelopen eeuwen al behoorlijk onderzoek naar gedaan. In de jaren 60 voerde Stanley Milgram een beroemd experiment uit. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Gewone mensen kregen de opdracht om een ander die voor hen niet zichtbaar was. Zij zaten achter wat je ziet, achter zo'n toetsenbord, achter zo'n scherm. Ze waren voor hen niet zichtbaar, maar wel hoorbaar via de intercom. Zij kregen de opdracht om die mensen steeds zwaardere elektrische schokken toe te dienen wanneer ze verkeerde antwoorden gaven. Ze dachten dat die schokken echt waren. Ze wisten niet dat ze onecht waren. Ze wisten ook niet dat een acteur was die schreeuwde en smeekbeden uitte en uiteindelijk stil werd. Toch ging een meerderheid van de mensen die meedeed aan dat experiment gewoon door. Omdat een autoriteit zei dat ze moesten doorgaan. Sommigen twijfelden wel, je kunt er video's over op internet vinden, op YouTube. Maar ze gingen toch door. En het schokkende was, het waren geen sadisten die dat deden. Nee, het waren gewone mensen, zoals jij en ik, die voorheen niet eens wisten wat het experiment inhield. In 1971 werd aan de Stanford University bij San Francisco een beroemd experiment uitgevoerd. Een groep gewone studenten werden willekeurig verdeeld in twee groepen. Bewakers en gevangenen. En zij speelden eigenlijk een situatie van een gevangenis, speelden ze met elkaar. Maar al snel liep dat uit de hand. Binnen enkele dagen begonnen de bewakers hun macht te misbruiken. Ze vernederden, ze intimideerden en strafden de gevangenen. De situatie escaleerde eigenlijk zo snel dat het experiment dat 2 weken zou duren al na 6 dagen moest worden beëindigd. Omdat het gewoon helemaal uit de klauw liep. Ik las tijdens mijn vakantie dit boek. Ik ben een paar weken in Zuid-Frankrijk geweest. Dit boek, Onvermijdelijk Verraad. Ik kreeg het opgestuurd van de auteur Johan den Hartog. Hij had het interview gezien wat ik met Blackbox een aantal jaren geleden heb gehad. En hij vroeg mij of ik mee wilde lezen met een nieuw boek wat hij op dit moment aan het schrijven is. Waarvan de werktitel is De Laatste Mens. In dat interview gingen daar ook over.
1: Lopen samen een veld in.
0: Daarvoor benaderd. Maar hij stuurde me dus ook digitaal dat boek. Onvermijdelijk verraad. En dat gaat over de plaats Drachten in Friesland. In de periode 1938-1945. En gaat grotendeels over wat zijn opa, die maar ten nauwe nood de oorlog overleefde, in die periode allemaal meemaakte en dat had opgeschreven. Onder andere komt in het boek voorbij hoe gemakkelijk in die periode Sommige Nederlanders en niet een enkeling werden meegenomen in de retoriek van Hitler en zich aansloten bij de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. En als NSB'ers tot vreselijke dingen in staat bleken. Tot voor kort was iemand misschien nog gewoon je vriendelijke buurman of plaatsgenoot, maar die veranderde in de loop der tijd, en dat ging soms best snel, in monsters. Iemand die voor martelen en moorden de hand niet omdraaide, vanwege het feit dat hij in die bepaalde ideologie was gaan geloven. De uitspraken van de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson blijken angstig waar te zijn. Hij zegt bijvoorbeeld: het potentieel voor gruwelijk gedrag schuilt in ieder mens. Het potentieel voor gruwelijk gedrag schuilt in ieder mens. Een andere uitspraak van hem is: onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Kun je het je voorstellen? Onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Al het voorgaande, eigenlijk al die experimenten, al die uitspraken, laat zien dat de grens tussen gewone mensen en mensen die tot verschrikkelijke dingen in staat zijn veel dunner is dan we graag geloven. In de coronatijd zagen we daar al wel kleine voorbeelden van. En wie weet wat ons nog te wachten staat in de tijd waarin we nu leven. Waar de spanningen toenemen, waar verdeeldheid, waar polarisatie, waar het demoniseren van bepaalde groepen toeneemt. Ja, dan is het, liggen dit soort dingen eigenlijk op de loer. En beter er nu over na te denken en het je te realiseren voordat je, net zoals zoveel mensen in bepaalde perioden, er te laat aan dachten en zich erin lieten meenemen. Vandaag kijken we naar de eerste moord uit de geschiedenis van de mensheid. Althans, ik geloof dat het het begin van de mensheid is, zoals het beschreven staat in de Bijbel. Het gaat over de twee broers Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva. En vandaar dus ook het thema voor vandaag, het eerste deel, een fatale familieruzie. Er staat in de Bijbel, ik ga nog even daar niet naartoe. Want wat ik eerst wil zeggen, zeker als we over zo'n thema spreken, en zeker als ik zeg, ik ga ervan uit dat dit wat in de Bijbel staat ook waar is, dan moet ik er eigenlijk ook bij zeggen, ja, misschien zit je hier en ben je helemaal niet gelovig. Robert zei het net ook al. Dan zou ik je vooral willen vragen om te letten op de analyse die dit verhaal van de mens maakt. Daarin herken je eigenlijk ook wel een stukje van hoe goed vanuit de Bijbel eigenlijk gezien wordt hoe de mens in elkaar steekt. Misschien ontdek je vandaag wel dat de Bijbel verrassend scherp de vinger legt op een kwetsbaarheid die we allemaal hebben. Een kwetsbaarheid die, als we haar niet herkennen, ik zei het net al, ons zomaar een kant op kan sturen waar we eigenlijk nooit naartoe zouden willen. En waar we eigenlijk nooit hadden willen uitkomen. En ontdek je wat de bron is van die kwetsbaarheid. Waar komt het vandaan? Hoe komt het dat we zo kunnen worden aangezet door dingen waar we misschien een enorme hekel aan hebben? Ontdek je de bron van die kwetsbaarheid en kun je misschien voorkomen dat jij een dader wordt? Ja, het verhaal staat in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. In het oorspronkelijke Hebreeuws heet dat geschrift Bereshit. En dat betekent in het begin. En daar staat dit. Adam had gemeenschap met Eva en zij raakte in verwachting. Dat ging toen zo en dat gaat nog steeds zo. De zoon die werd geboren noemde zij Kaïn. Letterlijk betekent dat verkregen van de Heere. Want, zei Eva, met behulp van de Heere heb ik een man ter wereld gebracht. Een volgende kind was ook een zoon, Abel. Abel werd schaapherder en Kaïn legde zich toe op de landbouw. Nou, je kon toen ook nog gewoon dieren houden. Dat was nog voordat de mens een stikstofdepositie had uitgevonden en van allerlei onrealistische modellen die daarover gaan. Er waren ook nog geen Natura 2000. Alles was Natura toen. Dus heel mooi. Maar laten we het daar maar niet over hebben, over die dingen. Een Apeldoornse boer zou plat zeggen, brek me de bek niet lus. He, laten we het daar maar vandaag even niet over hebben. Na verloop van tijd gaat het verhaal verder. Na verloop van tijd brachten Kain en Abel beide een offer aan de Heere. Kain een deel van zijn oogst. He, groente en fruit. Maar Abel bracht van het beste van zijn kudde ook het vet. De Heere accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kain niet. En we zullen zo zien dat Kain zeer ontstemde, dat zijn offer niet werd aanvaard. Maar de vraag is, waarom niet? Waarom werd het ene offer afgewezen en het offer, andere offer aanvaard? Was God dan blijer met een dier dat gedood zou worden, dat gedood werd als offer, dan met groente en fruit en de opbrengsten van het land wat Kain eigenlijk bracht? Nou, daar ging het eigenlijk niet om. Het ging er niet om dat Kain fruit bracht en Abel dieren. Nee, het ging eigenlijk erom dat Kain heel bewust niet deed wat van hem gevraagd werd, verlangd werd. Hij was eigenlijk ongehoorzaam aan Gods gebod. Nou, hoe zit dat dan? Nou, toen Eva er nog niet was, bracht God Adam in de Hof van Eden, ook wel het paradijs genoemd. En toen zei God tegen Adam, je mag van alle bomen in de hof eten. Misschien heb je die tekst wel eens eerder gehoord, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Nou, waarom had God die ene boom uitgezonderd van al die andere bomen? Het klinkt misschien gek, maar dat was om Adam de mogelijkheid te geven om God ongehoorzaam te zijn. Het doel van God en van Gods wegen, het creëren van de mens, was vanuit liefde, om vanuit liefde met de mens die hij creëerde verbonden te zijn. Maar liefde moet een keuze zijn. Liefde kan niet worden gedwongen, niet worden opgelegd. Liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. En die boom was eigenlijk de toets om te zien of de mens vrijwillig zou kiezen om God te gehoorzamen en hem daarmee ook het liefde te laten blijken, of juist niet. Ongehoorzaamheid aan Gods gebod betekende automatisch dat Adam ervoor koos om eigenlijk niet met God verbonden te willen zijn, in ieder geval niet gehoorzaam te willen zijn. En die optie was er dus, maar dat betekende ook automatisch dat het leven op zou houden. Dat had God duidelijk aangekondigd. Op de dag dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. Want ja, dan keerde hij zich eigenlijk af, wanneer Adam dat zou doen, van de bron van leven. God is de bron van leven. Nou, je weet waarschijnlijk wel hoe dat verhaal afliep, dat Adam en Eva zich lieten verleiden door de Satan. Letterlijk betekent Satan de tegenstander. Ik ga er nu even niet op in waar die vandaan kwam. Daar komen we nog wel een keer voorbij. Maar ze lieten zich verleiden om aan God ongehoorzaam te zijn. Omdat die slang, omdat het kwaad zei van ja, maar die boom mag je niet van eten, omdat je daar dan heel slim van wordt. En net als je wordt als God. En je zult kennis hebben als God. En nou, zij trapten in die verleiding en ze werden ongehoorzaam. Maar wat gebeurde was niet wat aangekondigd leek. Want er stond, als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Maar dat bleek anders uit te pakken dan je in eerste instantie zou denken. Ze vielen na het eten van die vrucht niet dood neer. Had God zich bedacht dan? Dacht hij van, nou, dit is toch misschien een beetje te pittig? Nee, dat komt meer omdat je de tekst in eerste instantie logischerwijs anders leest dan wat er werkelijk staat. En deels komt dat ook wel door de wijze waarop het vertaald is. In het Hebreeuws staat er letterlijk, want als je daarvan eet, stervende, u zult sterven. Of zult u stervende sterven. Oftewel, je zal sterveling worden, wat Adam en Eva werden. En in het verlengde daarvan zijn wij dat nog steeds, stervelingen. Maar er zou ook iets direct sterven. En dat ging niet over het lichaam, maar over de ziel. Ons diepste zijn, wie we ten wezen ten diepste zijn. God zou dan zijn geest aftrekken van de ziel van de mens. waardoor we nog wel fysiek leven, maar geestelijk dood zijn. Los van God. We zeggen dat wel eens, die is echt los van God. Nou, volgens de Bijbel zijn we dat allemaal. De mens werd als het ware een mobiele telefoon zonder 5G en zonder wifi, zonder connectie. Hij doet het nog wel, maar eigenlijk is hij dood. Eigenlijk kan hij niet meer doen waarvoor hij gemaakt is. Paulus beschrijft dat ook, dat alle mensen zich daar schuldig aan maken. Hij zegt, alle mensen hebben gezondigd. Hebben op de een of andere manier God de rug toegekeerd. Gods ge- en verboden in het leven genegeerd. Ondanks het feit dat we vanuit ons geweten ook aanvoelen dat we dat doen. En, zegt hij, dat is de consequentie, missen daardoor Gods nabijheid. Eigenlijk ontstaat er een leegte waarvan je, als je het niet weet, ook niet kunt definiëren waar die leegte vandaan komt. Maar het maakt ons in het leven eigenlijk gelukzoekers. Het maakt dat we steeds opnieuw op zoek moeten gaan naar geluk, maar ten diepste zijn we op zoek naar een connectie die kapot is gegaan. Paulus geeft dus aan dat we allemaal ongehoorzaam zijn aan God. En de Bijbel noemt dat zonde. En nogmaals geeft aan dat er een breuk ontstaat. Ten diepste is ieder mens die niet met God verbonden is op zoek naar het herstel van die connectie. Zoals een telefoon op zoek is naar verbinding als die niet verbonden is, zoeken wij dat ook, maar vaak op de verkeerde plek of op de verkeerde manier. We zoeken manieren om gelukkig te worden, soms door geld of macht of autoriteit, door seks of drugs of rock'n'roll of wat het dan ook is, om er steeds maar weer achter te komen dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk, wat je misschien wel even ervaart of voelt, zo kort is. En dan moet je opnieuw op zoek. De verbinding tussen God en de ziel raakte dus verbroken, maar via de levensgeest was God nog wel verbonden, is God nog wel verbonden met de fysieke mens. De mens viel en wij vallen ten gevolge van zonde en ongehoorzaamheid aan God niet dood neer. Als dat zo zou zijn, zou het heel rustig zijn hier in de zaal en zou er ook niemand op het podium staan. En eigenlijk is dat wat de Bijbel noemt genade, onverdiende gunst. Het betekent dat we nog de tijd hebben om tot een oplossing te komen. Maar om die connectie in stand te houden, ook met Adam en Eva, moest de zonde wel bedekt worden. En dat vond plaats doordat er bloed van een dier vloeide in plaats van het bloed van de mens. En die actie, wat de Bijbel offeren noemt, nam de zonde niet weg, maar zorgde voor een tijdelijke bedekking van de zonde. Er staat in de Bijbel, het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met zonde afrekenen. Er moest bloed vloeien als tijdelijke oplossing om de zonde die je deed te bedekken, zodat je niet zelf hoefde te sterven, maar plaatsvervangend een dier kon sterven. En tijd had om tot inkeer te komen. En God had die manier toen, dat is nu niet meer, maar had die manier toen zo ingesteld. En toen Adam en Eva zich tot zonde hadden laten verleiden, staat er, toen gingen hun ogen open. Ze ontdekten dat ze naakt waren. En daarom bonden ze vijgenbladeren om hun heupen. En ze bedekten hun schaamte, zoals we ook wel zeggen. Maar een paar regels verderop staat, God de Heer maakte kleren van dierenhuiden voor de man en zijn vrouw en deed hun die aan. Oftewel, God leerde daar al aan de mens dat er een dier moest sterven, plaatsvervangend, om die zonde te bedekken, zodat de mens zelf in leven kon blijven. Een dierenhuid, er was nog nooit een dier gestorven in die tijd. Dus een dierenhuid betekende dat daar een dier voor gedood was. Nou, ik zou persoonlijk zeggen, goede deal. Niet leuk voor dat dier uiteraard. Hè? En misschien er zijn tegenwoordig mensen die het leven van een dier bijna boven het leven van een mens stellen. Ik geloof dat de mens absoluut van een andere orde is dan dieren. We moeten goed zijn voor dieren, daar geen twijfel over. Maar als het gaat om een keuze maken tussen het laten leven van een mens of het laten leven van een dier, dan hoop ik dat je de mens zult laten leven. Ja, dat was een heel lang verhaal eigenlijk om uit te leggen waarom God het offer van Kaïn niet kon accepteren en niet accepteerde. En dat van Abel wel. Kaïn was ongehoorzaam. Kaïn vond die eis van God maar onzin. Wat een onzin dat daar een dier voor gedood moest worden. Zoals ook ik vroeger Gods eisen in de vorm van ge- en verboden die ik thuis had geleerd, maar onzin vond. Ook ik zei als het ware, ik bepaal zelf al wat ik doe. Ik kon dat zeggen en ik kon dat vinden, want ook ik heb een vrije wil, net als iedereen hier in de zaal. Maar ik realiseerde mij toen niet wat de gevolgen zijn van die keuze. Dat dat een breuk veroorzaakt tussen God en de mens. En dat je dat tot een gelukzoeker maakt. En zoekend maakt naar iets wat eigenlijk er niet is buiten God. Het verhaal gaat verder. Kaïn voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Kaïn was net zoals zoveel mensen. Boos op God. Boos op God omdat zijn ongehoorzaamheid consequenties had. Veel mensen zijn tegenwoordig ook boos op God, omdat de wereld zo'n puinhoop is. En dan zeggen we, als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende? En heffen onze vuist naar de hemel om God aan te klagen. Maar kijken niet in de spiegel. We kijken niet en denken er vaak niet over na dat alle ellende in de wereld ten diepste het gevolg is van de keuzes die de mensheid collectief maakt. Niet de weg die God wijst. En al zou God vandaag alle problematiek in de wereld oplossen, is het morgen weer foute boel. God riep Kaïn ter verantwoording. Er staat, waarom ben je boos? Vroeg de Heere hem. Waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je het kwaad overwinnen. Oftewel, God wees Kaïn niet af, maar gaf hem aan dat hij met zijn eigen wil in staat was en zou zijn om weerstand te bieden tegen datgene wat het kwaad in zijn hart aan het bewerken was. Maar Kaïn maakte die keuze niet om het kwaad te overwinnen, maar hij liet zich naast zijn boosheid door jaloezie leiden. Hij liet jaloezie in zijn hart opkomen. En jaloersheid kan tot vreselijke daden luisteren. Tot vreselijke daden leiden. Luister maar naar het nummer Comparison Kills. Vergelijking doodt.

Ja, vergelijken is dodelijk en leidt tot jaloezie. En zo zagen we dat hier ook gebeuren. En niet alleen Kain, maar in navolging van hem zijn veel mensen de weg van jaloezie gegaan naar grote problemen, grote zonden, grote overtredingen en zelfs moord en doodslag. En dat is wat Kain ook deed. Vergelijken. Dat leidt tot jaloersheid. En het blijkt hoe dodelijk dat letterlijk kan zijn. Want vanwege de jaloezie liet hij zich verleiden om nog een stap verder te gaan in de spiraal van zonde waar hij zich eigenlijk al toe had laten verleiden. En dan staat er: op een dag stelde Kain Abel voor de velden in te gaan. Toen ze daar samen liepen, viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem. De frustratie in de richting van God, maar ook de jaloezie in de richting van zijn broer, wiens offer wel werd aanvaard, bracht hem tot deze verschrikkelijke daad. Dit is wat jaloersheid, jaloezie en boosheid kan doen. Dit is wat de duivel op de een of andere manier in het hart van ieder mens probeert te bewerken. En Jezus wist dat ook. Daarom begint Jezus, als hij het over moord heeft, niet bij het moordwapen. Maar hij begint bij het hart van de mens. Niet bij de daad, maar bij de woede, de haat en de minachting waaruit de daad uiteindelijk voortkomt. Jezus zei tegen zijn leerlingen: uit het hart komen slechte gedachten. Moord, daar begint hij mee. Overspel, ontucht, diefstal, valse verklaringen en lasterpraat. Het hart is in de Bijbel de plaats waarvanuit je denkt, waarvanuit je wilt, kiest en handelt. Het is als het ware de besturingskamer van je leven. En daar probeert het kwaad de tegenstander van God met leugen en bedrog ingang in te krijgen. Jezus zei ooit: de duivel, en daar staat het Griekse woord diabolos, dat betekent hij die de zaken verwart, de door elkaar gooier, heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar. Hij is de vader van de leugen. En deze leugenaar is de reden en de aanzet van iedere moordzaak die ooit heeft gediend. Iedere moord die ooit is gepleegd. Misschien zeg je nou: ik heb het gelukkig nooit zo ver laten komen. Ook al ben ik wel boos geweest of misschien jaloers. Nou, zeg dat niet te snel, want dat is dan maar net hoe je het bekijkt. Jezus zei ooit over een heel ander thema, wat overigens wel in hetzelfde rijtje van moord net voorbij kwam, overspel. Maar daar zei hij hetzelfde over. Daar zei hij iets over wat in principe hetzelfde is. Daar zei hij: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslachte gezegd is: u zult geen overspel plegen. He, net zoals er gezegd is: u zult geen moord plegen. Maar ik zeg u, zei Jezus, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Oftewel, Jezus legde de morele lat nog iets hoger. Hij zei: het gaat er niet alleen om wat je doet. Nee, het gaat er om ook wat je denkt of zou willen doen als je de gelegenheid zou hebben. Misschien heb je nooit iemand vermoord. Mag het hopen dat het voor de meeste geldt. Misschien heb je zelfs nog nooit een klap uitgedeeld. Maar wie heeft nooit gedacht: soms misschien, ik kan hem wel wat aandoen. Niet omdat je het echt zou willen doen, misschien. Of ik zou hem wel willen vermoorden. Ja, niet omdat je dat echt wil doen, maar omdat de woede zo groot was. Wie heeft nooit in gedachten iemand uitgescholden, vernederd of teruggepakt? Wie heeft nooit wraak willen nemen in gedachten? Wat in zijn eten willen doen, misschien. Wie heeft zich nooit verheugd in de ondergang van een ander? Ben jij wel eens weggestuurd, zoals het mij een poos geleden overkwam, bij het loket van de gemeente, omdat je pasfoto 1 millimeter verkeerd genomen was, waar je helemaal door de regen terug moest naar de fotograaf om het opnieuw te laten maken,
en wilde de persoon toen graag door de balie naar buiten trekken. Er zat toen nog zo'n rooster voor, dus die zag er als patat doorgegaan. Dat is wat je in gedachten soms doet. En Jezus zegt eigenlijk die morele norm, dan gebeurt er eigenlijk al iets in je hart wat niet goed is. En als Jezus gelijk heeft, zit het probleem veel dieper dan ons gedrag. Het probleem zit in ons hart. En dat is precies waarom God niet een nieuwe wet stuurde. Nee, God stuurde Jezus naar deze wereld, zijn zoon. Want wetten kunnen misschien gedrag onder druk veranderen, of onder schuldbesef veranderen. Maar alleen Jezus kan je hart veranderen. En dat is het verschil tussen religie en het evangelie. En daarom is het evangelie, de betekenis blijde boodschap, ook een blijde boodschap. Religie zegt, doe het beter. Jezus zegt, kom naar mij, letterlijk. Kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn, zei hij, en ik zal u rust geven. Hij zegt erachteraan, leer van mij. Dat is wat Jezus ieder mens wil leren. Om die rust te ontvangen. En hoe je die rust kunt ontvangen. Religie, spiritualiteit, zelfhulpboeken, ze zeggen allemaal, probeer een beter mens te worden. Jezus zegt, ik zal je een nieuw hart geven, waarvanuit die verandering plaats kan vinden. Want na al die spiritualiteit en al die zelfhulpboeken zul je steeds merken dat je automatisch terugvalt in je oude gewoonte. De eerste moord in de Bijbel eindigde met bloed dat op de aarde vloeide. God zei tegen Kaïn, wat heb je gedaan? Ik hoor uit de aarde Abels bloed roepen. Het roept naar mij om wraak. Dat bloed riep om wraak en daarom moest het bedekt worden. Zo'n 2000 jaar later, of zo'n 2000 jaar geleden, vloeide het meest onschuldige bloed op Golgotha. Niet het bloed van Abel, maar het bloed van Jezus. Als het volmaakte offer, wat wel de zonde en de schuld van de mens kon wegnemen. De schrijver van de Hebreeënbrief legt een bijzonder verband tussen deze twee gebeurtenissen. Hij zegt tegen de mensen, tegen mensen die tot het geloof waren gekomen, jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten, een nieuwe connectie mogelijk heeft gemaakt. En bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld en dat een betere boodschap brengt dan het bloed van Abel. Want het is het bloed wat bevrijdt van zonde. Abels bloed riep, er is schuld. Het bloed van Jezus roept, er is vergeving. Abels bloed wees de moordenaar aan. Het bloed van Jezus zoekt de zondaar om genezing te geven. Abels bloed schreeuwde om gerechtigheid. Het bloed van Jezus geroept om genade. Dat is het hart van het evangelie. God zegt niet, ruim eerst je hart maar eens op en kom dan bij mij. Nee, hij zegt, kom zoals je bent om te worden zoals je bent bedoeld en ten diepste wilt zijn. Misschien herken jij jezelf helemaal niet in Kaïn. Misschien denk je, ik ben geen moordenaar, maar misschien herken je wel iets in Kaïns hart. De boosheid, de jaloezie, gekwetste trots, pijn, verwijdering van God. En ik heb deze toespraak niet geschreven om je te veroordelen. En als het al een oordeel is, dan is het net zo goed een oordeel over mezelf. Maar ik heb het geschreven om je op Jezus te wijzen. De eerste moord in de Bijbel laat zien waartoe de mens in staat is. Maar het kruis waar Jezus op stierf laat zien waartoe God bereid is. Niet om de zondaar te vernietigen, maar om de zondaar te redden. Door de zonde is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. Maar Jezus kwam naar deze wereld om de prijs te betalen voor jou en mijn zonde. Voor Kaïn was de deur naar God nog open, voordat hij zijn broer doodde. En zelfs nadat hij zijn broer had vermoord, was de deur nog open. Vandaag staat die deur ook voor jou open. Er staat in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen,
dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Ieder die in hem gelooft, die ervoor kiest om hem te willen gehoorzamen, hem te willen volgen, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem, door Jezus, de mensen te redden. En de vraag is eenvoudig. Aan iedereen die er zit, aan iedereen die dit kijkt op dit moment of later. Wat doe jij met dat aanbod van genade? Blijf je liever daar waar het leven je nooit gaat bevredigen en nooit gaat geven wat je wil? Of steek je over en kom je door dat wat Jezus heeft gedaan opnieuw met God in verbondenheid? Leer zijn vrede en liefde kennen. En krijg je uitzicht op de toekomst die is zonder pijn en verdriet en dood en ziekte. Voordat ik dit gedeelte afsluit met gebed en ook een oproep aan je zal doen om vandaag te kiezen voor een leven met Jezus, luisteren we eerst naar het nummer The Cross.

Ja, ik wil zo graag afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk ook die gelegenheid geven. Als jij je aangesproken voelt, jij voelt dat voor jou ook het moment daar is om die keuze te maken, om niet langer los van God door het leven te gaan, maar het offer wat de Heer Jezus voor jou ook heeft gebracht, voor jouw zonde te willen aanvaarden. En daardoorheen ook dat eeuwig leven te ontvangen. Dan wil ik je de gelegenheid bieden om die keuze te maken. Niet hier vandaan te gaan, niet over te gaan tot de orde van de dag, maar juist stil te staan bij het moment waarop God je hart aanraakt en de keuze maakt om te zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil dat offer ook aanvaarden. En daarvoor hoef je niet, hè, dat denken mensen soms, ja, maar moet ik dan niet alles goed doen in het leven? Nee, het is juist dat hij stierf voor onze zonde, omdat we geen goede mensen zijn, zoals hij het heeft bedoeld. Maar moet ik dan niet de Bijbel kennen? Nee, je hoeft helemaal niet de Bijbel. Of collecten, of naar de kerk, of allemaal nee. Het aanvaarden van het offer wat de Heer Jezus bracht, daarvoor is de weg altijd vrij, als jij die keuze wilt maken. En we gaan zo bidden en tijdens dat gebed, terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je de gelegenheid bieden, wil ik je uitnodigen. God biedt de gelegenheid. Wil ik je uitnodigen om de keuze, als jij die keuze wil maken, kenbaar te maken door duidelijk even je hand op te steken, even oogcontact te maken. En ik zal dat beantwoorden, dat ik je hand heb gezien. Ik zal aansluitend ook voor je bidden. Verder hoeft er niks. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat ik je hand zie. Het gaat erom dat jij een daad bij het woord voegt. Zodat je zeker weet, ik heb vandaag die keuze gemaakt om Jezus te willen volgen en uit te nodigen in mijn leven. Zullen we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor al deze mooie mensen die hier zitten. Heer, ik wil u danken voor de mensen die kijken op dit moment, terwijl we dit hier live doen, misschien op een later moment. En voor iedereen geldt deze uitnodiging. Heer, u strekt uw hand uit naar een ieder. U zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Heer, het is de weg waarop we kunnen ontdekken, kunnen vinden waar we allemaal naar op zoek zijn. Naar vrede. Naar het leren kennen van onvoorwaardelijke liefde. Naar het krijgen van hoop voor de dingen die nog komen gaan. Ondanks de duisternis die in de wereld soms is. Ondanks pijn en verdriet wat niet zal verdwijnen in deze wereld. Biedt het hoop. Omdat God een nieuwe wereld belooft. Waar geen pijn, dood, verdriet en ziekte meer zal zijn. Heer, en de uitnodiging is, ja, het is de grootste en belangrijkste keuze die je in je leven kunt maken. Toen ik op mijn 29ste die keuze maakte, wist ik nog niet precies wat het inhield. Maar nu kan ik zeggen, al vele jaren, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd daarvoor. Niet omdat alles slecht liep. Niet omdat ik in de put zat. Maar omdat het leven met Jezus, een leven met God, zo'n onvoorstelbare verrijking is. En thuiskomen betekent. En ik wil vragen, als iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, als jij je aangesproken voelt en die keuze ook wilt maken, dan wil ik je uitnodigen door dat kenbaar te maken, door duidelijk je hand op te steken, even oogcontact te maken, en aansluitend zal ik dan ook voor je bidden. Als je dat wil, steek dan nu je hand maar op. Dankjewel, ik heb jullie hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar links. Van rechts. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb je hand gezien achterin. Laat je niet belemmeren door mensen die om je heen zitten. Op dit moment gaat het erom wat er gebeurt tussen jou en God. Dus als jij die keuze nog wilt maken, voordat ik ga bidden, steek dan je hand duidelijk even op. En God, ik wil u zo danken.
wil u danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Wat een feest. Heer, er staat in uw woord dat het feest is in de hemel wanneer één zondaar tot bekering komt. Heer, wat moet het een feest zijn in de hemel. Alle mensen die keuze hebben gemaakt en zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil het offer dat hij ook voor mij heeft gebracht aanvaarden. Heer, ik wil zo bidden of u in het leven van deze mensen wilt doen wat u belooft. Heer, dat ze mogen ontdekken wat het betekent om een kind van u te zijn. Dat ze mogen groeien in hun vertrouwen, in het geloof. Dat ze die onvoorwaardelijke liefde, hoop en vrede in hun leven gaan leren kennen. Heer, ik wil u zo bidden of u in ieder die zijn hand heeft opgestoken, hier in de zaal, maar misschien ook mensen die thuis luisteren, misschien wel onderweg zijn. En ook die keuze hebben gemaakt. Ik wil zo bidden, Heer, wilt u hen allemaal zegenen en leiden steeds dichter naar u toe. Dank u wel, Heer. En ik wil u bidden voor degenen die misschien zitten, waarvoor het allemaal misschien nog ver van mijn bedshow is. En misschien nog allemaal ver van ons afstaat. Ik wil bidden, Heer, dat er toch een zaadje geplant mag zijn. Heer, en dat mensen op zoek zullen gaan. Erover na zullen denken. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, en ik gun het iedereen zo enorm. Een leven met u. Dank u wel voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy, you Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

glory belongs to our Lord.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op descent.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws. Counting down.
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl. Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
7: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

dar-lhe quem trufo.

Glory. Glory.

0: Hoop en Liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
1: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, long from Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting. Hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt. En de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Van de zoon van een schapenboer leerde ik een bijzondere les. En die les wil ik vandaag met je delen. David zingt het uit in Psalm 23, vers 2. De goede herder doet mij neerliggen in grazige weiden. De zoon van die schapenboer wees mij erop dat Psalm 23 niet zegt dat de goede herder ons leidt naar grazige weiden, maar dat hij ons doet neerliggen in grazige weiden. Er ligt een mate van dwang in deze woorden. En terecht, zei hij. Want sommige schapen hebben de neiging om zich dood te eten. En dat mag de herder niet laten gebeuren. Daarom zorgt hij ervoor dat de schapen gaan liggen in grazige weiden om het harde gras te herkauwen. Zoals het gevaarlijk is voor een schaap om voortdurend gras te eten zonder te herkauwen, zo is het ook voor jou en mij belangrijk dat we niet alleen maar Bijbelkennis vergaren, maar dat we ook de tijd nemen om het woord van God te overdenken. De hele dag door krijg je informatie binnen, waarvan een groot deel tegen het woord van God ingaat. En dat is onverteerbaar. Als je als schaap van de goede herder gezond wil blijven, is het belangrijk dat je elke dag de tijd neemt om het woord van God in alle rust te overdenken. Weet je nog dat God tegen Jozua zei dat hij Gods woord dag en nacht moest overdenken? Dan zou hij zijn doel bereiken en voorspoedig zijn. Jozua 1, vers 8. Het Hebreeuwse woord hagar, dat gebruikt wordt voor overdenken, betekent grappig genoeg ook herkauwen of mediteren. En mediteren is een vorm van herkauwen. Je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. Zo haal je kracht en energie uit het woord van God. Om sterk te worden en gezond te blijven. De goederherder wil je helpen bij alles wat je onderneemt. Daarom spoort God je aan om elke dag zijn woord te overdenken en je hierdoor te laten leiden. Want dat is de manier waarop de goede herder jouw leven richting geeft.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Counting down! De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Radio. Niet stilvallen. From Amsterdam to London, long from Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
8: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen

ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag.